0: Music. Studio Brussel.
1: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de scholierenprotesten eerder deze week en daarbij een vrouw verwonden. De jongen zou in Marseille samen met een groep jongeren een bushalte hebben willen vernielen. De vrouw zou daarop tussen beiden hebben willen komen en aangevallen zijn. Op een video is te zien hoe de verdachte met een spuitbus en een aansteker een ontvlammende spray in het gezicht van het slachtoffer spuit. Ze liep daarbij brandwonden op. Het incident veroorzaakte heel wat ophef in Frankrijk. Er wordt daar al dagenlang geprotesteerd tegen de slechte staat van het onderwijs. Maar de scholierenprotesten lopen regelmatig uit de hand. En het protest wordt ook gekaapt door gewelddadige groepen. Ook in ons land zijn deze week 2 minderjarigen opgepakt vanwege geweld bij de scholierenprotesten in Luik. Nog in Frankrijk in het zuiden wordt de komende dag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen geldt code oranje. De Franse Weerkundige Dienst verwacht dat er 50 tot 80 mm regen op enkele uren tijd kan vallen. Het stormweer teisterde eerder ook al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al enkele dagen code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regenval en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij 1 persoon om het leven. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Meer uitleg door Amory de Mulder.
2: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
3: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil, refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond. Of course, just like them, any civilian objects.
2: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
1: En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag moet minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring afleggen in het Brussels parlement. En de Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voort onderhandeld. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Verenigde Staten is heel wat ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil de zomertijd permanent invoeren in de VS. Het wetsvoorstel daarvoor werd de voorbije zomer al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden, onder meer door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van Trump. Trump deelde het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media en riep Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
1: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous. We have the vote in the House, now we'd like to have the vote in the Senate. Tom Cotton's holding it up, it's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven 's ochtends en dat onder meer in het verkeer zou leiden tot gevaarlijke situaties. Volgens experten sluit een permanente wintertijd ook dichter aan bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Nog in de VS heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs, maar nu blijkt dat er mogelijk fouten zijn gemaakt in het onderzoek en daarom moet de zaak opnieuw onderzocht worden. De rector noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie in het onderzoek.
2: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de scholierenprotesten eerder deze week en daarbij een vrouw verwonden. De jongen zou in Marseille samen met een groep jongeren een bushalte hebben willen vernielen. De vrouw zou daarop tussen beiden hebben willen komen en aangevallen zijn. Op een video is te zien hoe de verdachte met een spuitbus en een aansteker een ontvlammende spray in het gezicht van het slachtoffer spuit. Ze liep daarbij brandwonden op. Het incident veroorzaakte heel wat ophef in Frankrijk. Er wordt daar al dagenlang geprotesteerd tegen de slechte staat van het onderwijs. Maar de scholierenprotesten lopen regelmatig uit de hand. En het protest zou door de overheid, ook volgens de overheid, liever ook worden gekaapt door gewelddadige groepen. Ook in ons land zijn deze week nog 2 minderjarigen opgepakt vanwege geweld bij de scholierenprotesten in Luik. En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag moet minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring afleggen in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voortonderhandeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KNMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Verenigde Staten is heel wat ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil de zomertijd permanent invoeren in de VS. Het wetsvoorstel daarvoor werd de voorbije zomer al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van Trump. Trump deelde het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media en riep Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
2: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous. We have the vote in the House now, we'd like to have the vote in the Senate. Tom Cotton's holding it up, it's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
1: De senator vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven, 's ochtends. En dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Volgens experten sluit een permanente wintertijd ook beter aan bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Nog in de VS heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs. Maar nu blijkt dat er mogelijk fouten zijn gemaakt in het onderzoek. En daarom moet de verkrachting opnieuw onderzocht worden. De rector noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie in het onderzoek.
3: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
1: En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten gisteren de hele dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is dan besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag legt minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring af in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. En gisteren zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voortonderhandeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten gisteren de hele dag samen om te onderhandelen, maar de gesprekken verlopen moeizaam. Kort voor middernacht was de vergadering afgelopen en er is beslist om in de loop van vandaag voor te werken. Morgen wordt minister-president Boris Dilias verwacht in het Brussels parlement voor zijn beleidsverklaring. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Gisteren zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt vandaag voort onderhandeld. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen. En het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog en dus zijn die raffinaderijen een legitiem doelwit, zegt Zelensky. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil, refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond. Of course, just like them, any civilians objects.
1: Volgens Zelensky is Rusland niet geïnteresseerd in onderhandelingen over het einde van de oorlog en moet Oekraïne dus wel hard terugslaan. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel daarvoor is al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot is dat van de president dus. Trump is daar niet over te spreken en deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media. Hij riep de Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
3: Tom Cotton is holding it up. It's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So, Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
1: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het dan in de winter te lang donker zou blijven 's ochtends en dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Ook veel experts zijn tegen het wetsvoorstel. Als er toch een standaardtijd moet komen, dan zeggen zij dat het beter is om een permanente wintertijd in te voeren, omdat die beter aansluit bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in en tegen Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk 2 keer voor Engeland. In de andere Nations League match klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer na het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk nog grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag wordt het frisser met meer kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is loesje.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
7: Life is music. Life is music.
8: Studio Brussel.
9: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Zowel de federale als de Brusselse regering zitten vandaag opnieuw samen over de begroting. Brussels minister-president Boris Dillies wil het begrotingstekort van zijn gewest tegen eind volgend jaar beperken tot €719 miljoen. Op federaal niveau probeert premier De Wever dan weer 10 miljard minder uitgaven en of nieuwe inkomsten te vinden. Op tafel liggen onder meer een btw-verhoging voor bepaalde producten en diensten en ook besparingen in de gezondheidszorg. In de loop van de dag wordt er dus verder onderhandeld door de minister, zowel federaal als in Brussel. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen en het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opnieuw opgeroepen om de stad te verlaten, en dat als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog tegen ons land en dus zijn de raffinaderijen een legitiem doelwit, zal dus president Zelensky. In de Verenigde Staten heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs. Maar nu blijkt dat er mogelijke fouten zijn gemaakt in het onderzoek en daarom moet de verkrachting opnieuw worden onderzocht. De rector van de universiteit noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie.
10: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
9: Nog in de VS, in de staat Baltimore, is een meisje van, of in de stad Baltimore, is een meisje van 12 gestorven bij een schietpartij tussen 2 mannen. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Het meisje is het slachtoffer van een ruzie tussen 2 lafaards, zegt de politie.
11: What we know is that there was some type of argument between 2 cowards, and of course they both opened fire on each other. And in the crossfire, a 12-year-old little girl who was probably down there watching football was shot and killed.
9: Het regeringsleger van Jemen in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland heeft afgelopen nacht verschillende aanvallen uitgevoerd op doelwitten van de Houthi-rebellen. Ook in de hoofdstad Sanaa, die gecontroleerd wordt door de Houthis, waren er verschillende explosies. De Houthis hebben een groot deel van Jemen in handen. De rebellenbeweging heeft onder meer banden met Iran. Buurland Saoedi-Arabië, dat de regering van Jemen steunt, zou intussen een veel groter militair offensief voorbereiden. Het wil de Houthis wegdrijven van de Rode Zee en dan vooral van de strategische zee. Straat Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke doorgang voor de internationale scheepvaart. Als tegenreactie hebben de Houthis op hun beurt raketten en drones afgevuurd op Saoedi-Arabië. En daarbij is een raffinaderij van het staatsoliebedrijf geraakt. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. En dat is meteen de grootste thuisnederlaag ooit in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk 2 keer voor Engeland. In een andere Nations League match klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Nadat het ochtendgrijs verdwenen is, wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag frisser met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Brussel.
12: De tijdloze op zondag.
1: Dave Peters.
13: En dat is ook vandaag zonder ochtendgrijs. Een bijzonder goeiemorgen wie al uit de veren is. Wees welgekomen. Jojo.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

dat is een goed plan. Want je komt erop op die planeet bij A en je gaat er weer vanaf bij Z. En elke seconde daartussen die telt. Zeg niet te vaak nee, zeg vaker ja. Het zal je plezieren en op tijd op de afrekening denk je van dat heb ik goed gedaan. Zowat Albert Hammer Jr. kwam voorbij, bij de Strokes natuurlijk. En dat wordt heel vaak gezegd. Kijk, die vader die deed ook dingen. Maar wie is dat dan? Als je hem niet kent, Albert Hammond, die ken je van dit hier.

Dat is papa, senior Albert Hammond natuurlijk. Hè. Die heeft ook trouwens meegewerkt aan Sensualité van Axel Red. Die heeft voor Willie Nelson, Whitney Houston geschreven. Noem het maar op, daar ben je dan de zoon van. Dan wil je ook wat ketelherrie maken in de garage. Wordt het toch nog goed. Ongelooflijk. Goedemorgen Tim, je bent er vroeg bij. Goedemorgen Geert, Boer Steven. Oeh, die is er ook al bij. Goed zeg. Werner, Nadine, allemaal van harte welkom. Jullie tijdloze Pet Shop Boys.

Dat is goed gevonden, Roel. Die heeft zich altijd al bijzonder gevonden dat de Pet Shop Boys zich bogen over de dynamiek tussen jongens en meisjes uit Oostende en Westende. Goed, ik denk dat jullie dat wel oké vinden als ik even een eerbetoon doe. Hè? Want ik stond dus ooit voor een presentatie, was dat in Genk, ergens in het midden van de winter op een podium. En er zat een geweldig charismatische vent achter mij, kolos van een man met een basgitaar. Die droeg een peignoir over zijn kostuum heen, fles whisky ernaast. En ja, iedereen keek naar hem en was onder de indruk van dat charisma. Van de lange pollen, 1 jaar is hij al weg. Triggerfinger, eerbetoon.

forever. Gaan we nu naar de kapper. Met Steven Malkmus en Pavement natuurlijk. Je mag meezingen. Darling, don't you go and cut your hair. Darling.

0: Lekker gitaar, ik ben al een beetje aan het opwarmen vanavond naar de Edgar Wicks in de Roma. Leuk is dat. Pavement en Cut Your Hair natuurlijk. Goed, er is een mysterie. Het leven van Boer Steven zie ik. Het lijkt wel een, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat lijkt echt gewoon helemaal rijp dit om een zesdelige reeks te worden op... Stel je voor, zometeen misschien wat opheldering.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij twee grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog twee...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog één.
1: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de die. En de die?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de die?
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Amai, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Studio Brussel.

0: zat ook onder andere in Dawson's Creek, zeg. Hoe lang is dat geleden? In de Christian scene zijn ze ooit al begonnen. Ja, ja. Sixpence, None the Richer en Kiss Me dus.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
1: De tijdloze op zondag.
2: Dave Peters.
0: Ja, ik kreeg hier verontrustende berichten binnen daarnet. Ik moet dat toch even van naderbij onderzoeken. Wat er allemaal aan de hand is daar in de streek van Tielt. Het is Boer Steven. Goedemorgen, Boer Steven. Ik krijg hier verontrustende berichten binnen over de kroost van Boer Steven. Wat is er aan de hand daar?
3: Wel ja, dat is te zeggen, Martijn is nog niet thuis.
0: Oei! En dat is toch geen uur meer om thuis te komen?
3: Ja, ik vind het ook, dus wat is er gebeurd? Gisteren in de middag is hij om 3 uur vertrokken. Volledig in lederhozen. Zeg, kerel, waar ga je naartoe? Papa zegt, het is Oktoberfest in Zwevenham. We gaan er naartoe met de KLE van Aarselen.
0: Wat dat niet worden vindt.
3: Oké, ja, oké. En wanneer zij terug, vroeg ik hem? Ja, het is om 1 uur gedaan, vannacht. Oké, dus we zijn niet ondertussen. 7 uur of 7:30 ondertussen.
0: Bijna 7 uur verder. Ongelooflijk.

0: kan
1: je bent verbonden met een mailbox van...
2: Ja, lab.
0: Die zet hem gewoon af, zeg. Maar je weet het nooit, hè. Misschien is hij ook aan het luisteren. Ik kan het toch nog eens proberen. Nee, weet je wat? We gaan gewoon zijn voicemail vollullen. Wacht, hè. Als een nummer dan...
1: Je bent verbonden met een mailbox van 03...
0: Oh ja, nee, wacht. Dat nummer gaan we dan niet laten horen. Blablabla, test. Dat is allemaal de privacy, hè, Boost. Even, dat weet je wel.
2: Ja,
1: gewoon in om af te sluiten.
0: Ja, voilà.
1: Dank je. En tot ziens.
0: Doe eens heel kwaad, Doe maar.
2: Hé, hey Martijn, waar zit hij, man? Ik sta hier wel al een uur te wachten bij. Kom ze, dat kan niet zijn, hè. Mama loopt er ook een beetje verloren. Dus, kom maar naar huis, kerel.
3: Ja, vind toch, hè, moet je nu een beetje het winter te bieden. Ja, nee, je moet s'avonds zo'n rode jan
2: zien. Het is er over, het is er wel over, hè.
3: Dat niet, man. Dat niet goed, hè. Dat niet goed, hè. Voor je ouders. Je moet een beetje respect hebben voor je ouders. Dat is toch waar,
2: ja, maar, ja, daar begint het mee.
3: Dat is toch waar, dat is toch van alles, vindt.
2: Tuurlijk wel, dat is eigenlijk.
3: Ik zal het wel
0: bezig vinden. Goed, Boer Steven, ik moet nog even zeggen. Je bent tegenwoordig ook actief op social media. Maar niet iedereen vindt jou. Dus ik heb nog eens even een steuntje in de rug gegeven. Een duwtje meer bepaald. Ik heb bij mezelf nog eens even zo'n story gezet op Instagram. Dus via die van mij, Dave Peters 76, kan je het ook vinden. Want het is niet met het koppelteken, het is met een puntje ertussen. Boer.steven. Ga maar eens even kijken. Voilà, dat is hij. Ik had even backstage. Kijk, dit hier. Als je dat hoort. Dat was toen ik net koffie was gaan halen vanochtend hier. Had ik al Foo Fighters voor het programma begon. En goed, het muziekje is op. Ik heb voor jou iets klaargezet, Boer Steven.
2: Ja, laat maar komen.
0: Hou jij van die oldschool graspop toestanden? Als er dan zo'n band voorbij komt die al 100 jaar op pensioen zijn, maar toch nog goed zijn?
2: Ja, dat, is dat goed, dat blijft goed, hè?
0: Hou je van Whitesnake?
2: Ja, goed, ja.
0: Ja, ik zet dat op omdat Patje Boom Boom, de spits van vroeger, van Den Antwerp onder andere, die zette dat altijd op in de auto als hij naar het voetbal ging. Here I go again. Zo'n zalige zoon, man. Niet?
2: Ja, inderdaad, absoluut.
0: Voilà, ik voel weinig enthousiasme, maar het gaat komen, geloof ik. Oh, die voice.
2: Nee,
0: die voicemail is nog altijd aan het lopen van Martijn.
2: Dat is goed, laat maar lopen, geen probleem.
0: Hey, Boer Steven, tot spoedig, hè.
2: Dag Dave.
0: Yo.

Ja, en dan trekken ze die schuif dicht. Kijk, ik vind het altijd zo moeilijk. Die fade-outs, waarom toch? Brei er een goed eind aan. Ik wil PJ Harvey spelen, maar kan niet kiezen, dus... Come on, Billy. Even een treintje, zo heet dat. Nou, wat wordt het dan? Het wordt dit, zeg. This is love. Oh, die gitaar. Hey. Snijdt door alles heen.

0: Soms beleg je een boterham ook dubbel, hè? Twee plakjes kaas of zo. Dat moet af en toe kunnen. PJ Harvey, This Is Love. Ik zie dat pulp klaarstaat. Dat is ook eigenlijk geen slecht nieuws.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
2: Oh my zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
4: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
5: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.

Common People, Pulp niet kapot te krijgen. Caro die stuurt wat fanmail voor Boer Steven. Is hem beginnen volgen op Instagram, boer.steven. Ik heb hem ook nog even getagd op mijn story. Boer.steven, kan je magnifiek filmpje zien, zegt ze, over zijn stier en zijn hond. Prachtige beesten. Ga maar eens kijken, boer.steven. Is dat op Instagram? James Blake moet ik even draaien. Want die komt natuurlijk naar het Koninklijk Circus. En misschien heb jij er wel tickets voor. En dan wil je misschien al wat opwarmen. Donderdag, vrijdag zal dat zijn. Koninklijk Circus, de enige echte Blake. James met de voornaam.

0: Onze vrienden van de lange arm der wet van bakkerij. De blauwe streep natuurlijk. En So Lonely op de zondagochtend.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze op zondag.
0: Weet je wat grappig is eigenlijk aan die So Lonely van de Police nog? Moet je maar eens opzoeken. Sue Lawley. Dat is een radiocollega. Retired ondertussen. Sue Lawley. L-A-W. L-E-Y. Dat is haar achternaam. Sue Lawley. Want in Engeland dachten heel veel mensen dat Sting het over die Sue had. Maar het was dus So Lonely. Snap je? Misheard lyrics. Top, hè? Ja, dat zijn wel die leuke verhalen. Die blijven dan helemaal bij. Nog 6 minuutjes. Voor 8. Zullen we wel even dansen? Misschien om op te warmen. Feeling for you. En the one and only Cassius. What love.

0: vanavond op VRT1.
1: Bent u een voetballer?
2: Geweest, geweest.
1: En hoe is uw naam?
2: Alderweireld.
1: Ik dacht het. Mag ik uw kostuum zo eens even bekijken?
2: Tuurlijk, dat mag.
1: Ja?
2: Tuurlijk.
1: Ja?
0: Op VRT1 ontdek je de stiekeme plannen van Annemie in Is het gelukt? Op VRT Canvas wordt de dreiging al maar groter in de dramaserie Kabul. En op VRT Max vind je fictie van eigen bodem met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Dag manneke.
5: Hey.
4: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
5: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zeg.
4: Oké, okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
5: Ook landbouwer.
4: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
5: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
4: Ja, slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Iedereen, team plezier!

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ga met die banaan.
0: Ga met Radio 1 naar The Social Reckoning.
2: Do you have an interest in social media?
0: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
3: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
0: Facebook-ingenieur Frances Haugen wist het en bracht het aan het licht.
3: Years ago, the algorithm was changed.
0: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
4: You have to cause pain.
0: Vanaf 7 oktober in de bioscoop.
5: Enough!
0: Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
9: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
11: wat... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
11: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
12: Oeh, dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, ja, oh. Ja, schat.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: Een uur of 8. Goedemorgen.
17: VRT Nieuws.
16: Toon Janssens.
18: Premier De Wever gaat voort met zijn begrotingsgesprekken. Vandaag praat de federale regering voort over de begroting, de inkomsten en de uitgaven van volgend jaar. Er moet daarbij 10 miljard euro gezocht worden aan besparingen of nieuwe inkomsten. Gisteren zaten de topministers ook al samen, dat ging toen vlot, maar vandaag dreigen de gesprekken moeizamer te verlopen. Dat vertelt politiek journalist Pieter-Jan de Smet.
19: Dan gaat het over die totaaloefening van 10 miljard en dan komen al die moeilijke thema's op tafel. De BTW-verhoging voor bepaalde producten, besparingen in de gezondheidszorg, wat mensen thuis gaan of gaan betalen bij de huisarts. Moet er al dan niet meer geld van de vermogenden komen en zo meer. Dat beloven pittige discussies te worden. Klassiek gaat dat gepaard met het nodige drama in de wedstrijd vooraleer men tot een akkoord komt.
18: In het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt code oranje. Het stormweer teisterde eerder al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al enkele dagen code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regen en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij 1 persoon om het leven. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om niet langer over te schakelen tussen zomer- en wintertijd. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel wordt in de Senaat tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot van Trump. Trump is daar niet over te spreken en deelde gisteren zijn persoonlijke gsm-nummer op sociale media. Hij riep de Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
20: Tom Cotton is holding it up. It's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
18: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven 's ochtends en dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev, Dat heeft president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de voorbije weken meermaals onder vuur genomen en heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De inkomsten uit Russische olie worden gebruikt om de oorlog te betalen, dus die raffinaderijen zijn een doelwit volgens Zelensky. Volgens hem is Rusland niet geïnteresseerd in onderhandelingen over het einde van de oorlog en moet Oekraïne dus wel hard terugslaan. Sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. En nog in de Nations League klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer, eerst nog grijs, daarna wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat wolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge bewolking en ook tot 22 graden dan.
1: Hoogstraten aardbeien.
4: Studio Brussel.
5: De tijdloze op zondag.
4: Dave Peters.
15: Ik ga al wat sympathieke Duitsers op jullie afvuren. Alphaville met name en Forever Young. Here we go. Goedemorgen iedereen.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.
17: Ganz klar, ja, mit der schönen Synthesizer da auch bei. Guten Morgen hier in Mann.

Forever Young van Alphaville. Er kan nog net een verzoekje bij, dus... Heb jij vandaag een geweldig plan? Ben je op weg naar iets uitzonderlijk plezant dat je gaat doen straks? En je wilt dat delen, daar kan muziek bij. Gooi dat eens via VRT Max in de app. Je kan bij VRT Max naar beneden gaan. Bij kanalen vind je Studio Brussel. Kan je bericht sturen, dan krijg je dat hier te zien. Dus gooi het erin. Misschien zit je op dit moment, want ik krijg ook soms gewoon berichten uit... Ja, iemand zit dan op een bergtop in India of in Nieuw-Zeeland... die toevallig nu aan het luisteren is. Dat mag ook allemaal in de app. Als je heel ver weg zit, vind ik ook altijd plezant. Doe maar even. Goed, wat ga ik volgende week doen? Dinsdag, oh ja, Drink the Sea. Waarschijnlijk kijken. Die spelen in de casino in Sint-Niklaas. En daar zitten leden bij. Peter Buck zit erbij van R.E.M. Ook iemand van de Screaming Trees zit erbij. Van Queens of the Stone Age. De Mark Lanegan Band. Dat komt allemaal gewoon een superband. Eigenlijk Drink the Sea heten ze. Dinsdag 6 oktober in de casino in Sint-Niklaas. Ik kijk daar enorm naar uit. Zeker omdat die bands die ik al vermeldde... daar zitten toch een paar dingen bij... die ik al ooit heb doodgeknuffeld. Zijn wij klaar voor wat... Old School Mark Lanegan met zijn Screaming Trees. Zijn we daar klaar voor? Ik denk het wel, hè. Ja, persoonlijk, smaak, het valt inderdaad, valt daar niet over te twisten. Maar ja, dit staat in mijn top 3 aller tijden, denk ik. En misschien nu ook in die van jou. Ga maar eens op Spotify kijken. Gooi hem in je lijst. Screaming Trees, Nearly Lost You.

TikTok, hè? Screaming Trees Nearly Lost You. Je weet dat ik soms graag even wil blijven hangen in die vibe van Mark Lanegan. Een paar seconden, maak dat even nog. Met Amphetamine Blues van zijn eigen band Mark Lanegan. Heel even, maak het. Ja, hè?

Matt van Vermin Blues. Ga dat uitchecken. Wij vieren even Echo van Bazaar. 10 jaar jong geworden, Mathieu en de Zijne. Die hebben ook een plek in de tijdloze al natuurlijk, want dat gaat nog heel lang meegaan, denk ik. Bazaar en Goud. Doe maar, jongens.

verzoekjes binnen. Daar kan nog altijd mee bij. Wat wil je horen? Gooi het in de app via VRT Max. Misschien al eens even. Ah, iemand wou ook Prodigy. Dat is toevallig. Dat stond net klaar. Breathe the pressure, Prodigy. Iemand zin in? Wel, hè? Bram, bram. Goed, wat wil je nog meer? Gooi het in de app dus. Zondagochtend, jouw tijdloze. Ah.

sympathiek, Jan nu naast. Die wil niemand wakker maken. Koptelefoon op. Ja, dan komt Prodigy wel binnen natuurlijk. Kom op, man. Ik ben nog niet overtuigd. Gooi eens in de VRT Max in de app. Wat wil je horen? Lekker verzoek. Pink Floyd komt er ook aan trouwens.

0: stipit op kidnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
3: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
4: NMBS!
5: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
6: Studio Brussel.

0: Wish You Were Here van Pink Floyd. Goed, ze komen binnen, hoor, de verzoekjes met tientallen. Ja, maar die is, ik moest eigenlijk al kiezen.
1: Hè. Studio Brussel.
2: De tijdloze
1: op zondag.
2: Dave Peters.
0: Eens kijken, Jigsaw, Falling Into Place. Radiohead, No Excuses, Alice in Chains. Meshuggah, Future Breed Machine. Wat staat er nog allemaal bij? Iets stevig, Rage Against the Machine. Richard Ashcroft wordt ook gevraagd. Oasis met Fucking in the Bushes. Ja, Whole Violet. En wat nog allemaal, Korn. Metallica, Whiskey in the Jar, Boer Steven. Dat is een goeie voor misschien volgende week, Boer Steven. Boer.Steven trouwens, hij is op Instagram. Ik heb hem ook even getagd in mijn stories. Boer.Steven, ga maar eens kijken. En als je nog niet wakker bent om 20 over 7, ga op VRT Max even herbeluisteren. Mayhem on the Radio, live vanuit Tielt. Bijna elke ochtend. De avontuur van Boer Steven, check het. Samuel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Dave.
0: Ja, ik ben blij dat ik altijd op jou kan rekenen voor een goed verzoek. Er zijn er wel meerdere, maar jij komt origineel uit de hoek. Nog niet verklappen wat je hebt gekozen, maar zeg even wat we gaan voelen. Wordt het mistig of wordt het uplifting vibes?
3: Wel, hier in Gent was het daar net en had het een beetje, maar zeer mistig. En ja, het zondagse mist, gure weer. Het ziet er nu niet echt guur uit, maar ik associeer het een beetje met uitwaaien aan zee of zo, alleen op de strand. En dan kwam er iets in mij op van iemand die al even niet meer onder ons zit, maar een liedje dat ook niet zo heel bekend is van hem.
0: Nee, en blijkbaar draaide Christophe dat vroeger hier ook wel, hè, geloof ik. Hè?
3: Ja, ik heb het via hem leren kennen. De tijd dat ik nog studeerde, met Studio Brussel, de achtergrond, dus Vlamrecht en dan zijn Suske en Kwiske quiz en uw muziekkeuze.
0: Ja, die zit er nog elke dag bij in onze gedachten in de studio. Dus die stuurt dan die good vibes naar jou en naar mij en daarom kiezen wij dat vandaag. En dan laten we daarvan uitgaan.
3: De tijd dat ik nog studeerde, met Studio Brussel, de achtergrond, dus Vlamrecht en dan zijn Suske en Kwiske quiz en uw muziekkeuze.
0: Ja, die zit er nog elke dag bij in onze gedachten in de studio. Dus die stuurt dan die good vibes

0: throwback naar mijn studententijd ook. Maar het is een eigenlijk simpel nummer, maar die kracht van je stem en tekst. Ik ben altijd een beetje stil van als ik het gehoord heb.
1: Ja, ik moet nog even weten, Samuel. In jouw studententijd, hoeveel keer per maand zag jij dan het eten dat je die dag verorberd had, zo rond 4 uur 's nachts terug, omdat je te veel vloeistof erin gekapt had? Hoeveel per maand?
0: Wel, misschien ben ik daar atypisch, maar dat is niet zo heel veel gebeurd in mijn studententijd, omdat ik toen in een relatie zat en dat ik misschien niet die vrijheid tussen aanhalingstekens had. Maar ik heb dat dan rond mijn 30er jaren dubbel en dik goed gemaakt. En een paar jaar terug nog een dagboot geweest en mijn kinderen riepen: papa, waarom dronk je als een monster deze nacht?
1: Zalig! Papa, wat een glorie als een monster. Die ga ik onthouden. Monster deze nacht. Samuel, bedankt voor zoveel fijne ontboezemingen op de Nationale Radio vanuit Merelbeke. Geweldige plek daar. De God van Nederland. Voor iedereen, maar ook vooral voor jou en voor je kinderen die een geweldig monster als vader hebben. Maar in de meest positieve zin. Tot ziens, hè.
0: Dat was het.
1: Yo, ciao, kusbijkers.

Bedankt Samuel uit Merelbeke voor zoveel genot en rilling op de radio, want dat maakt dat wel los, hè? De God van Nederland. Fucking in de bushes, dat wil Bram gaan doen, die wil copuleren in de natuur, maar dat is niet voor vandaag, Bram. Snatch, goede keuze wel, ik ga dat onthouden. Ik ga gewoon de masterplan eens doen, dat is bij ons niet zo heel beliefd, ja, een beetje wel, maar in Engeland toch nog meer. Want bij die concerten van Oasis is dit toch altijd daar wel een van de absolute hoogtepunten. Vind ik dan zelf. Maar goed, de masterplan zou ons te ver leiden. Hier is Oasis, 9:05. Goedemorgen.

0: Broertjes en de masterplan. Ik heb Technotronic voor jullie klaarstaan. En daarna een snoepje voor iedereen die David Wicks gaat bekijken, beluisteren en degusteren. Want die zijn in het land, ook in het buitenland, vlakbij. Ik ga straks ook kijken in de Roma. Heerlijk wordt dat. Er komt iets voorbij, Sevens. Dat gaan jullie wel appreciëren.
1: Een mooie start voor de zomer van 2027.
2: Hi, this is

0: Werchter. Tickets en info, werchterboutique.be. Samen met De Morgen en Studio Brussel. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: 30 ideeën voor pastaschotels.
2: In Libelle Lekker naar...
3: De 5 beste beleggingen van het moment.
2: In Trends of naar...
3: Belgische politiek achter de schermen.
2: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.

dan moet ik 522 keer rond het DJ-meubel hier stappen. Dus ik heb nog wat te gaan. Ik heb er wel een soundtrack bij nodig. Iets lekkers liefst. Want straks veel muziek van Soft Control. Misschien live. Nieuwe plaat. Maar hopelijk ook dit erbij. Afghan Wigs met Miles Is Dead. Ja. Ideale song ook om erbij te zetten, te geven, te draaien als je tiramisu aan het maken bent. Dat is de doordenker.

0: Is gravel jouw passie? Is gravel misschien jouw droom? Dan is er Sporza. Met op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de livestream van het WK Gravel in Australië op sporza.be. Maar wacht, wacht. Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
1: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
2: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Deze radiospot is voor u. Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk,
6: pas opgestaan,
5: al direct weer in slaap valt.
6: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
5: En maar kwijlen op zijn kostuum.
6: Ja, is dat normaal?
5: Nee.
6: Want slapen doet je in je bed.
5: Het is bedtijd.
6: Echt waar.
5: Tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
8: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
9: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
10: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
11: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
12: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
11: Yee! Was dat alles meneer?
12: Geef mij ook nog 1...
11: Ja, en die 2... Yee! Moet dat medaillantjes?
12: Ja, en currysaus.
11: En dat is voor hier op het eten? Of?
12: Nee, het is voor...
13: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
14: In het leven is het altijd en. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
15: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
16: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
15: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
17: Nog voor jij kan denken...
18: Ik heb gelijk geen energie.
17: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
19: Oh, mijn rug zit vast.
17: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
18: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
17: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
22: Goedemorgen, een uur of 9.
23: VRT Nieuws.
22: Toon Janssens.
24: Premier De Wever onderhandelt vanmiddag verder over de begroting. Straks praat de federale regering voort over de begroting, de inkomsten en de uitgaven van volgend jaar. Er moet daarbij 10 miljard euro gezocht worden aan besparingen of nieuwe inkomsten. Gisteren zaten de topministers ook al samen, dat ging toen vlot, maar vandaag dreigen de gesprekken moeizamer te verlopen. Dat vertelt politiek journalist Pieter-Jan de Smet.
25: Dan gaat het over die totaaloefening van 10 miljard en dan komen al die moeilijke thema's op tafel. De btw-verhoging voor bepaalde producten, besparingen. In de gezondheidszorg, wat mensen thuis gaan of gaan betalen bij de huisarts. Moet er al dan niet meer geld van de vermogenden komen en zo meer. Dat beloven pittige discussies te worden. Klassiek gaat dat gepaard met het nodige drama in de wedstrijd vooraleer men tot een akkoord komt.
24: En ook de Brusselse regering onderhandelt over de begroting. Daar is voorlopig nog geen akkoord bereikt. De Brusselse ministers zaten gisteren samen, maar ook daar zou het moeizaam verlopen. De Vlaamse auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd. Dat gebeurde begin dit jaar al, maar normaal gezien worden nominaties niet bekendgemaakt. Wereldwijd worden jaarlijks zo'n 300 auteurs voorgedragen, maar of Hertmans dan ook bij de laatste kandidaten zit, is niet bekend, zegt boekenkenner Steven van Ammel.
0: En uit die selectie worden een 20-tal namen gekozen. En uit die longlist komt dan nog eens een lijst van 5 namen. En dat zijn de 5 auteurs wiens oeuvre gedurende een hele zomer gelezen wordt door 5 leden van de Zweedse Academie. De shortlist blijft onbekend. Er zijn altijd wel geruchten.
24: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt komende donderdag bekendgemaakt. In de Verenigde Staten wil president Trump permanente zomertijd invoeren en dus niet meer overschakelen naar de wintertijd. Maar dat wetsvoorstel wordt tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot van Trump. De president is daar niet over te spreken en deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media. Hij riep de Amerikanen op om hem onder druk te zetten door hem op te bellen. Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven 's ochtends en dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Nog in de VS, in de stad Baltimore, is een meisje van 12 gestorven bij een schietpartij tussen 2 mannen. Nog 3 anderen raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Het meisje is het slachtoffer van een ruzie tussen 2 lafaards, vertelt de politie.
1: What we know is that there was some type of argument between 2 cowards, and of course they both opened fire on each other. And in the crossfire, a 12-year-old little girl who was probably down there watching football was shot and killed.
24: Sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. En nog in de Nations League klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer, eerst nog grijs, daarna wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat wolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig met wat hoge bewolking later en tot 22 graden ook.
3: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blokletter.
19: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
22: Brussel.
23: De tijdloze op zondag.
22: Dave Peters.
26: Leven ook de rode West-Vlaamse zoogdieren die niet kunnen vegeteren in de woonkamer. Cryptis of toch niet?
27: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Life is music.

0: dat kennen we allemaal een paard, hè, hoe dat klinkt. Maar hoe klinkt een zebra eigenlijk vreemd? Ik heb het even opgezocht. Dit zou een zebra zijn. Ja. Bijzonder, bijzonder. Zebra op de radio op zondagochtend, dat moet kunnen. Violet Grohl, om het over iets anders te hebben. Die is nog een beetje te jong eigenlijk om in de tijdloze gedraaid te worden. Maar fragmentarisch kom ik er wel mee weg. Daarom even een klein familiemoment, familie Grohl. Vader Dave, doe jij dan even de introductie van Violet. Dan doen we een paar seconden Violet. En misschien daarna een classic van de Foo Fighters. Dus meneer Dave, ga je gang. En introduceer met zoveel mogelijk liefde even je dochter. En vraag ze misschien mee op het podium, Dave.
1: I'm very excited tonight to introduce to you...
0: Ja, zeg het maar.
1: My wonderful daughter, Miss Violet Grohl. Come on, Violet.

beetje familiedag zondag. Hè? Dat mocht toch even van jullie, of niet? Denk het wel, hè? Wat je wil horen, andere verzuchtingen, gooi ze in de app via VRT Max, kanalen Studio Brussel en dan berichten, kom je bij mij uit. Zouden we er dan nog een echte vintage Foo Fighters ingooien om echt wakker te worden? De buren die niet wakker zijn, zet hem even op 12, want 3, 2, 1, hier gaan we.

vanuit de metropool. Kortrijk, Goes, het belangrijkste exportproduct al daar. Vrienden, Rubber Soul van de Beatles, eruit gebracht. Dat hebben we gisteren al gevierd. Maar je kan dat eigenlijk niet genoeg vieren natuurlijk. Daarom hebben wij wat Noors hout van onder het stof gehaald, want de vogel is gaan vliegen. Dus zijn dit de Beatles. Hier gaan we, voor jou.

Norwegian Wood, This Bird Has Flown van The Beatles. Oei, ja, Bart uit Gistel, die raakt weer een gevoelige snaar. Hè? Je weet, af en toe halen we echt bepaalde tracks van onder het stof die we dan weer helemaal opwaarderen in de tijdloze. Mayonnaise, vraagt hij nog eens. Van de Billy en zijn vrienden, Mayonnaise Pumpkins. Doen of niet, gooi het in de app. Heb je liefde voor de Pumpkins? Gooi het er even in, Insecure.

0: Bart.
1: Goedemorgen.
0: Hey Bart, ben je daar?
1: Jawel, goedemorgen.
0: Zeg eens,
1: ik ben het.
0: Waarom moeten wij mayonaise, of moet ik dat op de radio draaien van de Pumpkins? Want er komt heel veel liefde in de app binnen voor die song. Zeg het nog eens, waarom moet dat?
1: Wel, ik maak eigenlijk elk jaar een lijstje met Spotify van als ik een nummer tegenkom dat ik goed vind. Maar elk jaar komt dat nummer opnieuw terug in mijn lijstje van 2026, 2027. Dus altijd komt het terug en ik vind het zo'n fantastisch nummer. Ik denk dat hij er wel 30 jaar oud is of zoiets. Van het eerste uur.
0: Ja, ik ook eigenlijk. En het is zo wat ondergesneeuwd omdat ze zoveel andere goede nummers ook hebben. En blijkbaar, ik wist dat niet, is het in 2023, 30 jaar na het jubileum, dus 30 jaar na het uitbrengen van Siamese Dreams, is dat uitgebracht op single als de vijfde single in 2023. Dat wil zeggen, dat komt dus puur door de fans. Hè. Ik geloof Elbow, die hebben toch ook eens, oh, hoe heet dat weer al van, hoe heet dat nu weer al? Ah ja, met dat gefluit op Werchter. Dat hebben de fans, jullie daar thuis, hebben dat ook groot gemaakt. Want dat was eigenlijk geen single. Die mayonaise, weet je Bart, we gaan dat gewoon doen straks. Maak er een mooie dag van, hè?
1: Ja, super.
0: Speciaal
1: ja,
0: voor jou.
1: Jo,
0: dag.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. De Keuning. De slimme kijk op ramen.
3: Slim? Was daar nu slim aan?
4: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
3: Huh?
4: Bij ramen van de Keuning kiest je slim.
3: Hoe?
4: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
3: Dat is inderdaad slim.
4: Ja, hè?
3: Laat nog eens horen.
2: De Keuning. De slimme kijk op ramen.
5: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
6: Ah, hoor ik mijn naam?
5: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
6: Ik bouw slim op.
5: Maar niet snel.
6: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een BTW-nummer?
8: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. See. Nummer 17, bus 3. Trek er je plan mee. Nee.
9: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
8: En nummers haat?
9: ...is er Dexter.
8: Ja.
9: Boekhouden? Ja. Maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
0: Mayonaise na live.

Ja, dan zit je helemaal in, is het gedaan. Ik moet nog even terugspoelen, want het is zo lekker. En dan een beetje terugspoelen. Kom op. Check ook Throwing Copper van die mannen. Die eerste plaat, geloof ik. Lekker, toch begin daar. Ah, zalig toch, hè? Ed Kowalczyk met Live, The Dolphins Cry. Studio Brussel. Goedemorgen. De tijdloze op zondag. Ja, onder andere Bart er straks, die vraagt, doe nog eens wat mayonaise. Dat is toch een doodgeknuffeld de song in de tijdloze op zaterdag en zondagochtend. Dat is het inderdaad. Ik zie heel veel liefde binnenkomen daarvoor. Ik zie ook enthousiasme van de app afdrijpen bij Tim. Tim, ik ga die eens even verrassen. Eens kijken of hij opneemt. Dan kan hij mij vertellen waarom ik dat moet opzetten. Want hij zegt zo blij dat dat dan komt zometeen. Zou hij opnemen of niet? Ik ben benieuwd. Ja, Tim, jij bent het. Hallo. Hallo, kus. Misschien staat hij wel aan de douche.

0: Jo, maar je zegt opnieuw. Boer Steven, goedemorgen. Meestal bel ik jou enkel om 7:20. Maar jij zei, ja, niet twijfelen, zeker doen, hè? Mayonnaise.
1: Tuurlijk. Ja, zal wel.
0: Dat is goed, hè? Hoe gaat de melkproductie bij mayonaise?
1: Nu van het moment heb ik gedaan met werken en ben ik aan tonbeet bezig.
0: Oké. Okay. Is je zoon al boven water? Want die was gaan feesten en die hebben we zijn voicemail volgeluld vanochtend.
1: Zijn noten staat thuis. Hij ligt nu in zijn bed, maar ik heb hem nog niet gezien. Ik vond het zelf wel dat hij van boven in zijn bed ligt.
0: Ongelooflijk.
1: Zijn noten staat thuis, dus ik denk wel dat hij moet thuis zijn.
0: Ongelooflijk. Hoe gaat het met je Instagram-account? Want je bent nu ook online.
1: Dat is gisteren bijna ontploft.
0: Ja.
1: Man, wat was dat?
0: Oké, okay, boer.steven. Ik heb hem ook getagd in mijn stories. Ga maar eens kijken. Boer.steven. Zijn avonturen tussen 7 en 8 in de tijdloze. Ik ga gewoon mayonaise erin gooien, boer Steven. Is dat goed?
1: Ja, schitterend. Ja, want, mooi.
0: Dan moet ik nog even delen. Mij geeft dat soort gevoel. Je bent met de vriendinnen en de vrienden een avondje uit geweest. Je bent in de goudgele pretpalen gedoken. De volgende dag heb je het wat lastig, maar je trekt de frigo open en je ziet een overschotje Bami Panglang, Bami Goreng. Je stopt dat in de oven of in de microgolf. En je gaat languit met een dekentje liggen en je zet wat Netflix erbij op en het komt allemaal goed. Dat gevoel is dat eigenlijk zo'n lekkere serie op. Zalig.
1: Ja.
0: Ken je dat?
1: Ja, inderdaad. Ja, natuurlijk wel. Ja. Niet altijd, maar toch meestal komt dat wel voor bij mij. Ja.
0: Goedemorgen nog, hè.
1: Dag Dave.
0: Yo. Studio Russell. Ah, voel je het al? Dit is dus, als je het nog niet kent, snel in je lijst zetten. Mayonaise, Smashing Pumpkins, mayonaise.

Ja, wat kan je nog dragen na mayonaise? Het moet eigenlijk stoppen nu eigenlijk. Maar het is nog een klein half uur. Toch nog wel wat opzetten? Ja, misschien nog wel wat beats erbij halen. Oeh, ik krijg een gevoelig bericht binnen. Liefdesverdriet, dat stuurt iemand. Heb je geen tips om daarmee om te gaan? Wel, van die mineur, zoals daarnet, van die platen opzetten. Er is goed in zwelgen, dan wordt min en min misschien weer plus. Maar je kan ook natuurlijk gewoon wat vriendinnen opbellen. En gewoon denken, we gaan vanavond gewoon eens die hele vloer boenen. Lekkere beats, dat helpt altijd om het hoofd leeg te maken.

heeft een goede tip voor liefdesverdriet. Dry your eyes, gewoon opzetten van The Streets. Perfect daarvoor. Eline is heel blij met de lekkere muziek. Alhoewel, Eline, blij dat jij er ook weer bij bent. Want niet vergeten, dankzij die toffe berichten van jullie en al die lekkere verzoeken, maken wij ook ja, een betere vibe. Laten we dat ook gewoon op de radio los op jullie terug weer. Er komt een ijsbeer aan, zie ik. Met een zwart jasje aan. Die staat in de gang en gaat zometeen jullie liefdevol beklauwen.

0: Detox Revelation. Dikke. Gasolina. Jay Bernard. Hakim. Amber Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Snowcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Messibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio Brussel, de Snowcase.
0: Samen met Sunweb.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton.
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Studio Brussel.

Wijs van Cleef ook. Man van de dierenplaten. Lekker dit, hè? Beetje free jazz lijkt het wel op het einde. Met de New Wave saus eroverheen. Goed, voor iedereen die nu pas wakker wordt, ik heb een cadeautje. Loop eens even naar het raam als de gordijnen nog dicht zijn, maar doe ze nog niet open. Nog niet open doen. Loop, ben je er? Ben je aan je raam? Ben je raam? Neem je gordijnen eens vast en wacht, hè? Wacht, hè? Neem je gordijnen nu goed vast, linker en rechterhand. Hou je klaar. Doe je gordijnen nu open.

Cat Stevens in de tijdloze Morning Has Broken, want Teaser and the Firecat, 55 jaar jong geworden. Ik denk dat we wat rare vissen op je gaan afvuren in de vorm van Radiohead. Dat is ook toevallig de titel, Weird Fishes, hier gaan we.

0: best, zuur Steven. Ja, dat dan kwam La Maximize van Cleef natuurlijk.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze op zondag.
0: Dit is de laatste. Veel plezier zometeen met Margot Amon. Die staat hier al klaar in de wandelgangen, zoals dat heet. Doggy Talk nog voor jullie. Maak er een geweldig weekend van nog. Bye bye.

0: aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
1: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa aluminium vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
6: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
7: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
9: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Dit is Studio Brussel. Studio
11: Brussel. Goedemorgen, het is 10 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Toon Janssens.
13: Een Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland. Dat komt omdat hij de resultaten van verschillende onderzoeken gemanipuleerd heeft. Dat schrijft de Nederlandse krant De Volkskrant. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nadat hij een factuur vervalst had. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij ook daar resultaten vervalst of verzonnen had. Eerder was de man ook onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Brussel. Ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. De man werkt intussen niet meer als wetenschapper. De Vlaamse auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd. Dat gebeurde begin dit jaar al. Wereldwijd worden jaarlijks zo'n 300 auteurs voorgedragen. Of Hertmans ook bij de laatste 5 kanshebbers is, wordt niet bekendgemaakt. Dat zou hoe dan ook een verrassing zijn, zegt boekenkenner Steven van Ampel.
14: Hij wordt breed gelezen in Europa sowieso al. Vrij recent ook wel hoor. Zijn doorbraak internationaal dateert van zo'n 10 jaar geleden toen Oorlog en Terpentijn vertaald werd. Voor ons is dat een rijk en breed oeuvre. Internationaal is dat een vrij jong oeuvre. Sowieso zou dit wel een grote verrassing zijn. Het is nog nooit voorgekomen dat er een Nederlandstalige auteur de Nobelprijs voor Literatuur wint.
13: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt komende donderdag bekendgemaakt. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 schepen tegen elkaar gebotst. Volgens Noorse media gaat het om erg grote schepen. Het grootste is 147 meter lang. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. 1 schip lag voor anker en mogelijk zijn de andere 2 daartegen gevaren. Er vielen geen gewonden, maar de schepen zijn wel beschadigd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het weer nog. Eerst grijs, daarna een zonnige dag met in de namiddag af en toe wat wolken. Zo'n 22 graden vandaag. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge bewolking en ook tot 22 graden dan.
15: De Keuning. De slimme kijk op ramen.
16: Studio Brussel.
17: Dit is het weekend van Studio Brussel.
16: Margot Amon.
11: De eerste zondag van oktober mag je meteen helemaal in herfstthema spenderen. Met een goede wandeling in de zon, een chai latte daarna en een fijne playlist.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

Ik wil weten wat er in het bloed van de familie Hubbard zit. Want Audrey Hubbard en haar broer Malcolm Todd zijn allebei zo'n getalenteerde artiesten. Malcolm Todd kreeg op zijn 16e een basgitaar. En de rest is geschiedenis. Dit is zijn Earrings.

10 jaar geleden waren we nu met z'n allen naar het nieuwe album van Bon Iver aan het luisteren. Op repeat met oortjes die zo nog een draadje hebben op onze iPod. Hun album 22 A Million is 10 jaar geworden. Dit is 22 Over Soon, Bon Iver.

0: 20 na 10. Ik hoop dat er bij de bakker nog een croissant over is voor jou. En anders heb ik straks voor jou Arctic Monkeys 505.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Ben je op zoek naar je eerste job?
2: Zo klaar voor.
1: Of is het tijd voor een carrière-switch?
3: Ja, zo klaar voor.
1: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
4: Zo klaar voor.
1: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: This is Alex Turner.
7: I'm Nick from Arctic Monkeys. You're listening to the best radio station in the entire world. This is Studio Brussels.

Amai, ik heb echt het meest oktoberige nummer ooit klaarstaan hier. Een akoestische gitaar, warm afgemixt en dan de stem van Rachel Chinoweri. Je bent zo klaar voor de herfst. Dit is Little House.

Alice May heeft een superdrukke festivalzomer gehad. En daarbovenop heeft ze ook nog eens gewerkt aan haar debuutplaat Square One. 23 oktober. Alice May heeft een superdrukke festivalzomer gehad. En daarbovenop heeft ze ook nog eens gewerkt aan haar debuutplaat.

0: had er nooit bij stilgestaan, maar dit nummer gaat dus eigenlijk over een midlife crisis. Paul Simon en You Can Call Me Al. Straks komt Robin.
1: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
2: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
1: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
2: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
1: Huh?
2: Yep, gaat heel lang mee.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
4: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Mama, is mijn broodjes klaar?
7: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
5: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
6: Ah, dan is goed. Ah. Die zijn echt zo lekker.
3: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
13: I'm Robin and you're listening to Studio Brussels.
14: Studio Brussels. Life is music.

0: 2027 wordt het jaar van Black Box Revelation.
1: Dit is het weekend.
2: Het weekend
1: van Studio Brussel.
2: Margot Amon.
0: Op 12 maart komt hun nieuwe album uit. Dat vieren ze meteen met een release show in de Roma. Maar je kan ze ook al eerder live zien op hun clubtour. Die start 23 januari. Er zijn al een paar data en zalen bekendgemaakt, maar er komt er nog één bij. Op 13 februari stoppen Jan en Dries in de Zwerver in Leffingen. Als je daarbij wil zijn, kan je nu je ticket fixen. Terwijl je ze hier nog eens hoort met hun pianotape. Black Box Revelation en Wicked.
2: Het weekend van Studio Brussel.
1: Studio Brussel. Life is music.

0: De Lumineers en Ho Hey.
1: Dit is het weekend.
2: Het weekend
1: van Studio Brussel.
2: Margot Amon.
0: Het is ongeveer 11 uur en als dat betekent dat jij nog in je bedje ligt omdat het gisteravond toch net iets te laat of ja, al iets te vroeg in de ochtend geworden is, no problem. Je bent sowieso welkom, ook als je deze morgen keivroeg bent opgestaan om al een wandeling te maken. Zometeen na het nieuws van 11 uur heb ik nog meer leuke muziek voor je zondag. Tot zo.
3: En toen, na de tuur had je ghost?
4: Nee.
3: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
4: Je meent dat.
3: Oh nee, maar wacht.
4: Oei.
3: Zijn jullie al aan het opnemen?
5: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
6: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
3: Oh.
7: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Goedemorgen, het is 11 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Toon Janssens.
6: Een Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland. Dat komt omdat hij de resultaten van verschillende onderzoeken gemanipuleerd heeft. Dat schrijft de Nederlandse krant De Volkskrant. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen nadat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij ook daar resultaten vervalst of verzonnen had. Eerder was de man ook onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Brussel. Ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. De man werkt intussen niet meer als wetenschapper. Vanmiddag praat de federale regering voort over de begroting van volgend jaar. En die onderhandelingen moeten uiteindelijk 10 miljard euro opleveren aan nieuwe inkomsten of besparingen. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg, een btw-verhoging, maar ook over een verlaging van de lasten op arbeid, zodat mensen netto meer overhouden. Dat laatste is geen goed idee, vindt Kevin Spiritus, professor publieke economie.
7: Het gaat wel om een best hoge lastenverlaging, om een soort lastenverlaging dat de meeste economen niet aanraden. Maar het probleem dat zich ook voordoet is dat een belangrijk deel van de kost van die lastenverlaging eigenlijk wordt doorgeschoven naar de volgende regering. De laatste fase gaat pas in 2030. Dan zijn er al lang verkiezingen geweest. Er komt een vergiftigd cadeau op de tafel van de volgende regering.
6: De regering wil tegen 13 oktober een akkoord hebben over de begroting. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. Een man van 75 overleed nadat een muur was ingestort. Een andere man kwam vast te zitten in een garage. Barcelona beleefde de natste zaterdag van de afgelopen 20 jaar met zware overstromingen tot gevolg. Hulpdiensten zijn al de hele ochtend in de weer om mensen die in hun auto vastzitten te bevrijden. En ook op andere plaatsen in Europa is er nood. Weer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regenval. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 schepen tegen elkaar gebotst. Volgens Noorse media gaat het om erg grote schepen. Het grootste is 174 of 147 liever meter lang. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. 1 schip lag voor anker en mogelijk zijn de andere 2 er tegen gevaren. Er vielen geen gewonden. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het weer nog. Eerst grijs, daarna een zonnige dag met in de namiddag wat wolken en zo'n 22 graden. Ook morgen en dinsdag eerst grijs, nadien rustig en zonnig weer. En ook tot 22 graden dan.
3: Studio Brussel.
1: Dit is het weekend van Studio Brussel.
3: Margot Amon.
4: Jij mag vandaag volop genieten van de nazomer en de eerste herfstzon. Intussen voorzie je van een goede soundtrack. Er is Charlie XCX, Queen en Black Wave.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Het nieuwe album van Vrouwtje is uit...
1: Studio Brussel.
0: Je kon het hier donderdagavond al in première horen bij Thomas in Radar. Maar nu kan je het echt op repeat beluisteren op je favoriete luisterplatform. Ja. Kijk je naar mij is het nieuwe album van Vrouwtje. Ze vertelde bij Thomas dat dat album er echt heel spontaan gekomen is.
2: Ik had niet een release datum of zo of een plan in mijn agenda. Ik ben gewoon gaan schrijven en heb gewoon gedacht van... Nou, ik ga niet van tevoren een concept bedenken of een richting. Dus ja, het is eigenlijk gewoon wat ik heb gemaakt over een bepaalde tijd. En ineens had ik gewoon genoeg liedjes voor een plaat.
0: En voilà, dan zet je, neem je die liedjes op. Je bundelt ze samen op een album. En dan moet je nog een titel verzinnen. Zij koos voor Kijk je naar mij. Onder andere door haar eigen struggle met zo gezien te worden.
2: Ik kan het nu wel wat meer loslaten. Maar ik heb gewoon altijd heel erg de neiging gehad om de perceptie van mij heel erg te willen controleren. Daar slaat die albumtitel ook wel op. Omdat ik gewoon heel graag controle wilde voelen over wat mensen van mij vinden, hoe ze naar me kijken, wat ze van me vinden als artiest, maar ook als mens. De realiteit is dat je dat gewoon niet in de hand hebt. Dus ja, dan soms denk ik, ach, wat heb ik nou weer gezegd of wat heb ik nou weer laten zien van mezelf. Maar onderaan de streep zien mensen wat ze zien en dan kun je daar ook niet zoveel aan doen.
0: Wijze woorden van een wijze vrouw met een heel wijs nieuw album. Vrouwtje.

0: zotte, maar warme week geweest voor Eva en Dries. Ik vertel hier alles over na Oscar en de Wolf.
1: Is gravel jouw passie? Is gravel misschien jouw droom? Dan is er Sporza. Met op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de livestream van het WK Gravel in Australië op sporza.be. Maar wacht, wacht. Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
2: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Hallo, dit is
5: Oscar de Wolf.
4: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
4: Live.
5: Life is music.

0: Wat een week was met dat voor Eva en Dries.
1: De warmste week.
0: Vorig jaar ging de warmste week door in Genk. Dit jaar zal dat in Mechelen zijn. Dus Eva en Dries die dachten, ja, dan duwen wij wel even een huis van Genk naar Mechelen. Hebben ze deze week gedaan en ze zijn in zoveel schoonheid geëindigd vrijdagavond in Mechelen. Nu, waarom duwden die dan een huis half Vlaanderen door? Omdat we dit jaar gaan vlammen voor een warme thuis voor iedereen. En dat voelde Eva en Dries deze week ook al.
2: Dinsdagochtend zijn we aan het duwen en we ontmoeten Jerko. Dat is een kerel die daar ergens woont tussen huizen Zolder en Zonhoven. En die zegt meteen tegen ons, Eva en Dries, ik kom hier duwen met een reden. En die vertelt ons een verhaal van een vriend van hem die dat thuis geen veilige situatie heeft, die dat thuis met geweld te maken heeft, om er niet te fel op in te gaan. En die zegt, ik moet hier komen duwen. Toen ik het thema hoorde, een warme thuis voor iedereen, wist ik meteen, ik moet hier komen duwen. Die jongen heeft zich in het zweet gewerkt. En dan besefte ik, ah, shit, we zitten hier met een mega, mega helder en tastbaar thema, waarvan ik eerst dacht, een warme thuis, wat is dat precies? Dat is mega belangrijk. En er zijn keiveel mensen zoals die Jerko gekomen, die naar ons toe kwamen en zeggen, we moeten dit doen, want ik ken iemand of ik ben iemand die dat niet heeft, een warme thuis. En wij zijn met ons gat in de boten gevallen dat wij dat wel hebben. En nu is het de week dat ik besef hoe geprivilegeerd ik ben en hoe belangrijk dat is eigenlijk.
0: Als jij dat ook voelt en je denkt, potverdikke, iedereen zou toch gewoon een warme knusse thuis moeten kunnen hebben, registreer dan nu je actie voor de warmste week via dewarmsteweek.be.
3: Check alle info op dewarmsteweek.be.

is misschien zo het moment waarop je zegt... Ah ja, het is misschien wel tijd om de winterkleren boven te halen. Want in de zon is het nog wel lekker warm. Maar zo 's morgens of in de schaduw is een pulleke nog wel tof. Dus terwijl jij de winterkleren van zolder haalt en de wissel doet in je kleerkast... zorg ik voor de soundtrack This Is Love.

Ik ga een kleine confession doen. Toen ik jaren geleden als tienertje voor het eerst van de Black Keys hoorde, vond ik dat een gekke bandnaam. Ik dacht, zwarte sleutels? Wat is daar nu aan? Dan bleek dus dat het natuurlijk gaat over zwarte pianotoetsen en dat is veel logischer. Ik moet er altijd aan denken als ze in mijn playlist zitten. Dit zijn ze, de Black Keys en Gotta Get Away.

0: Zometeen brengt Gabriel Rios nog meer licht in je zondag.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: 30 ideeën voor pastaschotels.
2: In Libelle Lekker naar...
3: De 5 beste beleggingen van het moment.
2: In Trends of naar...
3: Belgische politiek achter de schermen.
2: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgan tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op kidnetvoorouders.be en

Als de zomer gedaan is, dan is het tijd voor de slimste mens op tv. De kandidaten die zijn al aangekondigd. En daarbij zit Amber Piddington, een van de twee Kids with Buns. Veel succes.

is getrouwd. Damiano David en Dove Cameron trouwden deze week in Italië, uiteraard. De andere bandleden van Måneskin waren er ook bij. En het zijn wel echt hele mooie beelden. Mooie mensen met mooie kleren in een mooie setting. Exact zoals het hoort op een trouw. Ik stuur je naar het nieuws van 12 uur samen met Beck en Loser.

0: over bijvoorbeeld Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
4: Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: De Keuning. De slimme kijk op ramen.
11: Slim? Was daar nu slim aan?
10: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
11: Huh?
10: Bij ramen van De Keuning kiest je slim.
11: Hoe?
10: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
11: Dat is inderdaad slim.
10: Ja, hè?
11: Laat nog eens horen.
10: De Keuning.
2: De slimme kijk op ramen.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
13: Oh my zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
10: B-pad.
1: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
15: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
13: Immoscoopman!
15: Een zeer serieuze partij.
14: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
13: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
15: Ja, dat is een cape.
14: Ah, een cape?
13: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: 12:00, goedemiddag.
18: VRT Nieuws.
19: Met Toon Janssens.
20: In Spanje zijn zeker 2 doden gevallen door noodweer. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. Een man van 75 overleed nadat een muur was ingestort. Een andere man kwam vast te zitten in een garage. 1 persoon is ook nog vermist. Barcelona beleefde een van de natste dagen in de afgelopen 20 jaar. De Vlaming Mark Meese woont in Barcelona en zag de regen met bakken uit de hemel vallen.
21: Dat was echt wel heel, heel apocalyptisch, ja. Dat was echt heel vies. Mijn auto stond geparkeerd aan de zee en ik moest terugrijden. Tiana ligt naar boven. Het water kwam gewoon naar beneden op de straten, dus dat waren kleine rivieren. De verkeerslichten waren uitgevallen, straatlichten waren uitgevallen, het was pikdonker. Dus dat was apocalyptisch, je zag niks, want het regende zo hard dat je niks door je vooruit zag.
20: Ook elders in Europa is er noodweer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. Heel wat wegen liepen onder, geparkeerde auto's spoelden in de zee en huizen zijn beschadigd. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regen en overstromingen. Vanmiddag praat de federale regering voort over de begroting van volgend jaar. En die onderhandelingen moeten uiteindelijk 10 miljard euro opleveren aan nieuwe inkomsten of besparingen. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg en een btw-verhoging. Om de begroting op orde te krijgen zouden ook bepaalde kortingen in het belastingstelsel herbekeken moeten worden, zoals het systeem van de salariswagens. Dat vindt Kevin Spiritus, professor publieke economie.
22: Als je daar wat aan doet, heb je een heel luide, heel vocale minderheid die heel erg tekeer gaat als je er nog maar over praat om dat correct te gaan belasten. Ik spreek nu over de salariswagens, maar spreek je over de ambtenarenpensioenen of spreek je over de doktersalonen. Elk van die reparaties die je zou moeten doen in ons systeem leidt tot enorm protest van een kleine groep, terwijl het uitvoeren van die hervorming zou ten goede komen aan de bevolking als geheel.
20: Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Voor de eerste keer in 15 jaar kan je ook binnenkijken in de werkplaats van de NMBS. Daar worden treinen gerestaureerd en onderhouden en er zijn ook stoomlocomotieven en andere oude treinen te zien.
0: Ik ben al vanaf kind af aan al van geweest van treinen en zo.
3: Dat ze dan reeds indrukwekkende mechaniek konden maken.
4: Dat je zo alles een beetje ziet, dat is zo'n heel groot bedrijf. Wij wonen hier ook vlak in de buurt en nu kun je eindelijk eens zien wat hier allemaal gebeurt. De treinen, hoe dat ze die schilderen.
23: Indrukwekkend. Het is groot, veel verschillende soorten treinen ook. Ze hebben ook hun best gedaan om die stoomtrein te laten rijden hier.
20: De NMBS verwacht vandaag meer dan 10.000 mensen. Het weer nog zonnig bij ons, rustig en zacht met temperaturen tot 23 graden. Ook de komende dagen blijft dat zo, na mogelijk een grijze start in de ochtend. Tijdens de tweede helft van de week krijgen we regen en buien. Wordt het ook wat frisser, nog tot 15 graden dan.
24: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
25: Studio Brussel.
26: Dit is het weekend van Studio Brussel.
25: Margot Amon.
27: Het is Werelddierendag, dus trakteer je hond op een extra wandeling, je kat op fancy vis en je goudvis op leuke platen van Studio Brussel ofzo?
25: Je luistert naar Studio Brussel.
26: Life is music.

Warhouse is terug. In januari komt er een nieuw album uit. En daar zijn we met z'n allen heel enthousiast over. Zo enthousiast dat zijn show in de AB op 22 februari zeer snel uitverkocht was. Maar er is een tweede show aangekondigd. Gelukkig de dag erna, 23 februari, nieuwe kans om zijn nieuwe album The Donkey live te horen. Dit is Warhouse. Simple Pleasure.

Het is vandaag een jaar geleden dat Triggervinger afscheid moest nemen van hun lange pollen of Monsieur Paul. Daar staan we vandaag graag bij stil op Studio Brussel met deze I Follow Rivers voor Paul.

0: The Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith. Straks komt Block Party.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen.

vandaag op de Refugee Walk bijvoorbeeld, om het tempo erin te houden. Maar ik ga de BPM nu een beetje naar beneden halen voor Olivia Dean en haar I've Seen It. Het gaat over alle vormen die liefde kan aannemen. Het is het schattigste, het mooiste en het meest troostende wat ik ooit heb gehoord. Olivia Dean en I've Seen It.

Ik moest Harry Styles even onderbreken, want er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven in de richting van Eindhoven, dan kan je in de ruime omgeving van Reti een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven, richting Eindhoven.

meest geanticipeerde album van het moment is die Dopamine Chamber van Fontaines D.C. Over 12 dagen is het daar en de fans die zitten op hun nagels te bijten. Terecht ook, want je hoort dat ze niet zomaar afkomen met een kopie van de vorige albums en dat ze toch ook hun eigen sound kunnen behouden. Dat is duidelijk op deze ton.

0: Perfecte soundtrack bij deze prachtige zondag, toch? Jungle en Carry On.
1: Dit is het weekend.
2: Het weekend
1: van Studio Brussel.
2: Margot Amon.
0: Het was lang geleden dat we nog iets van Stromae gehoord hadden, maar plots dook hij op bij Tove Lo. Hij heeft samen met haar een nummer geproduced en hij zingt er dan ook maar meteen op mee. Hè. Dit is De Fleur.

0: over bijvoorbeeld Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen.
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiaku. Nu op VRT Max. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
4: Oh ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
5: Het is maar een 20 seconden spot.
3: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
4: Ja, heel sterk, hè.
6: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren en mama. Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
11: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
12: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
13: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
14: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: klinken op het wijnfestival.
15: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
16: Oh, dan de die. En de die?
15: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
16: En de die.
15: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
17: Studio Brussel.
18: Goedemiddag, het is 1 uur.
19: VRT Nieuws.
18: Met Tony Janssens.
20: Zeker 2 mensen hebben het noodweer in Spanje niet overleefd. Barcelona beleefde gisteren de natste dag in 20 jaar. Door de stortregens zijn in de regio zeker 2 doden gevallen. Een man van 75 stierf nadat een muur was ingestort. Een andere man kwam vast te zitten in een ondergelopen parkeergarage en is zo verdronken. De Vlaming Dieter Covent woont in Barcelona en had dit nog nooit gezien.
21: De regen van gisteren was, op de villa dat ik hier nu woon, was echt ongezien. We hebben dan ook een waarschuwing gekregen dat, ik denk dat er om 10 uur gisteravond was, dat de metrostations onmiddellijk en onherroepelijk dicht gingen. Het was echt wel noodweer gisteren. Het was heel gevaarlijk. Dus ook alle buitenactiviteiten moesten afgeschaft worden. Alle parken zijn dichtgegaan. Het was de hele dag al redelijk zwaar aan het regenen, maar gisteravond hebben we enorm zwaar onweer gehad, donderslagen, bliksemschichten.
20: Ook op andere plaatsen in Europa is er noodweer. Op het Griekse eiland Kreta viel in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. En werden zo'n 22.000 blikseminslagen geteld. Heel wat wegen liepen onder, auto's spoelden in zee en huizen raakten beschadigd. Op Rodos kwam vrijdag een Duitse vrouw om het leven door een blikseminslag. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag op sommige plaatsen code oranje voor hevige regen en overstromingen. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je binnenkijken in de centrale werkplaats van de NMBS, waar treinen onderhouden en gerestaureerd worden. Het is de eerste keer in 15 jaar dat de NMBS de werkplaats openstelt.
22: Het trekt duidelijk heel wat mensen aan. We verwachten vandaag meer dan 10.000 mensen. Het toont ook vooral aan hoe fascinerend heel veel mensen die spoorwereld toch nog altijd vinden. Het is ook een hele grote, een hele belangrijke werkplaats met 1200 werknemers. Hier worden treinen onderhouden. We herstellen hier ook de treinen als ze betrokken zijn in een ongeval. We moderniseren de treinen. We maken wisselstukken op maat. Dus echt wel een heel belangrijk centrum voor al onze werkplaatsen verspreid over heel het land.
20: Sport op het EK wielrennen zijn de mannen enkele minuten geleden begonnen aan de wegrit. Remco Evenepoel is een van de favorieten voor de overwinning. Na zijn mindere dag op het WK vorige week wil Evenepoel vandaag revanche nemen.
0: Ja, ik heb wel wat extra drive of het gevoel om iets recht te zetten vandaag. Maar het is niet dat ik daar wakker van heb gelegen of zo. Dus gewoon een goede koers van proberen maken en voor de overwinning proberen gaan. Hè.
20: En dan nog Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. In de grote prijs van Bahrein, de 16e WK-wedstrijd van dit seizoen, reed Verstappen over de finish voor WK-leider Antonelli. Door de onrust in het Midden-Oosten werd de race wel in Maleisië gereden. Het weer vanmiddag zonnig, met temperaturen tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo. Eerst een grijze ochtend, gevolgd door zon en temperaturen rond de 22 graden.
5: Studio Brussel.
19: Dit is het weekend van Studio Brussel.
5: Margot Amon.
23: Zondagmiddag is voor pistolets, sandwichen en het beste van Studio Brussel. Ik heb hier Rhythmix, The National Angel en Arcade Fire.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

0: Je kon het niet missen deze week. Eva en Dries hebben de warmste week op gang getrokken. En bij die warmste week hoort natuurlijk ook, zoals elk jaar, een campagnelied.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Joost en Judith voorzien dit jaar het campagnelied voor de warmste week. Wij gaan vlammen voor een warme thuis voor iedereen. En dan denk je snel aan bakstenen en meubels en zo. Maar vaak is een warme thuis een persoon bij wie je welkom bent en die voor je zorgt. Daarom zingt Judith I Found You op de track van Joost.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Joost en Judith. I found you. I found you.

0: Eurythmics komt eraan met Sweet Dreams.
1: De Roma presenteert Tere Zielen. Een gloednieuw festival rond herinneren, verlies en troost. Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november in Antwerpen. Met concerten van onder meer Potamus, Midwife, Seam Reap, Fennecubus en Amen Ra. Tickets en info deroma.be. Tere Zielen, samen met Studio Brussel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
5: Joehoe! Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Amai, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen al records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.

We zitten er weer mee, hè, jongens. Het begint hoe langer, hoe donkerder te worden. Je avonden beginnen sneller. Je ochtenden zijn moeizamer. Daarom deze van Franz Ferdinand, The Dark of the Matinee.

iedereen het er wel al over eens was dat Josh Homme van Queens of the Stone Age een knappe man is. Maar ik had hem nu niet meteen echt in een modellenrol verwacht. Dat is toch gebeurd, want hij liep mee op de catwalk van Anne de Meulemeester. En hij deed dat wel echt goed. Zo echt met een strak blik en het modellenloopje en zo. Past helemaal bij hun album dat eraan komt. Perfect. 30 oktober.

and money, hope ain't gone. Het is Werelddierendag vandaag en dat geldt wel degelijk voor alle dieren. Niet alleen je huisdieren. Dus zorg voor de vogels in je tuin. Voorzie ze deze winter misschien van een beetje voedsel en water. Wees lief voor de bijen, want die zijn kei belangrijk voor ons als mens, voor onze voeding. En uiteraard mag je ook je hond, je kat, je cavia, hamster, paard of goudvis een dikke knuffel geven vandaag. Dit is Jefferson Airplane en White Rabbit.

0: Sophie Tucker, Best Friend. Ik heb het meest zonnige nummer van Dire Straits klaarstaan. Maar eerst is dan Elderbrook en Bob Moses, Inner Light.
1: Studio Brussel. Live. Is music.

0: En toen, na dat tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max. Is gravel jouw passie? Is gravel misschien jouw droom? Dan is er Sporza. Met op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de livestream van het WK Gravel in Australië op sporza.be. Maar wacht. Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
3: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
4: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons nieuwe appartement is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee!
6: Oei, wat is er?
7: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
6: Oei?
7: Ja, wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
12: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
13: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
12: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
13: Oh, met praline, die gouden.
12: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
11: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
15: klinken op het wijnfestival.
14: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
15: Oh, dan de thee. En de thee?
14: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: En de thee?
14: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
16: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bod te doen op deze huis.
17: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
18: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
17: Nee.
18: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
17: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
18: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
17: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
19: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
20: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
18: Immoscoop, man!
21: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
22: Ja, graag iets Japans.
23: Ibiza.
22: Ruim.
23: Ja, maar niet te groot, hè.
22: Kleurrijk.
23: Ja, met veel beige.
21: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
24: Yellow!
25: Joehoe!
24: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
25: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
24: Oh my, zalig, merci.
25: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
26: Dit is Studio Brussel.
27: Studio Brussel.
28: Goedemiddag, het is 2:00.
29: VRT Nieuws.
28: Met Toon Janssens.
30: Er zijn verschillende slachtoffers gevallen door het Spaanse noodweer.
0: In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. Een man van 75 overleed nadat een muur was ingestort. Een andere man verdronk in een ondergelopen parkeergarage. Barcelona beleefde een van de natste dagen van de afgelopen 20 jaar gisteren. Deze Vlaming woont in Barcelona en zag de regen met bakken uit de hemel vallen.
1: Dat was echt wel heel, heel apocalyptisch. Ja. Dat was echt heel vies. Mijn auto stond geparkeerd aan de zee en ik moest terugrijden. Diana ligt naar boven. Het water kwam gewoon naar beneden op de straten, dus dat waren kleine rivieren. De verkeerslichten waren uitgevallen, straatlichten waren uitgevallen, het was pikdonker. Dus dat was apocalyptisch, je zag niks, want het regende zo hard dat je niks door je vooruit zag.
0: Het noodweer is intussen weggetrokken naar Girona in het noorden van Spanje. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je voor het eerst in 15 jaar binnenkijken in de centrale werkplaats van de NMBS. Daar worden treinen onderhouden en hersteld en er zijn ook oude treinen te zien.
2: Heel druk, heb je lang moeten aanschuiven, maar het is wel interessant.
3: Vroeger ben ik bij al die treinen die hier staan meegereden, naar het werk. Dat is herinneringen van vroeger.
2: Meestal zie je hem van bovenaan, dus kan ik onderaan kijken naar de technieken, naar de remmen, naar de compressoren, de omvormers. Dat is heel plezant.
0: De NMBS verwacht vandaag meer dan 10.000 bezoekers. Sport. Op het EK wielrennen zijn de mannen een uur geleden aan de wegrit begonnen. Remco Evenepoel is een van de favorieten voor deze Europese overwinning. Na zijn mindere dag op het WK vorige week wil Evenepoel vandaag revanche nemen. Dat zei hij voor de start.
4: Ja, ik heb wel wat extra drive of het gevoel om iets recht te zetten vandaag. Maar het is niet dat ik daar wakker van heb gelegen of zo. Dus gewoon een goede koers van proberen maken en voor de overwinning proberen gaan. Ja.
0: En dan nog Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. In de grote prijs van Bahrein, de 16e WK-wedstrijd van het seizoen, reed Verstappen over de finish voor WK-leider Antonelli. Door de onrust in het Midden-Oosten werd de race wel in Maleisië gereden. Het weer vanmiddag zonnig, temperaturen tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo. Eerst een grijze ochtend, gevolgd door zon en temperaturen rond de 22 graden dan.
5: Studio Brussel.
6: Dit is het weekend van Studio Brussel.
5: Robbe van Dijk.
7: Ja, de herfst heeft een identiteitscrisis, maar geen zorgen. Ik ben daarop voorzien. Onze openingsplaat is zomers en herfstig tegelijk. Het is van Coldplay.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Herfst in de lyrics, zomer in de instrumenten, Coldplay met Every Teardrop is a Waterfall. Goeie stevige drum-outro ook. Niks beter dan hard kloppen op een drumstel of scheuren met een gitaar. Zoals in deze van Nothing But Thieves met een leuk handremmomentje vlak voor het refrein. Dit is Baby Cool.

0: Hypnotized van Purple Disco Machine en Sophie and the Giants. Oké, even geschiedenisles nu. Want ik heb ooit iemand met veel verstand horen zeggen dat de geschiedenis zich niet herhaalt, maar dat ze wel rijmt. Dat wil zeggen dat de dingen niet letterlijk opnieuw gebeuren, maar dat we wel continu variaties meemaken op dingen die al een keer eerder gebeurd zijn. Dat is dan een soort aaneenschakeling van déjà-vu-momenten dus. En deze week had ik zo'n déjà-vu-moment, want in 1993 speelde de grunge-sensatie van het moment een MTV Unplugged-sessie. Nirvana natuurlijk, hè. Ze speelden akoestische versies van hun intense grunge-nummers en die sessie werd wereldberoemd, omdat zelfs in die uitgeklede versies alle songs overeind bleven. En nu, 33 jaar later, is natuurlijk Nirvana niet meer, maar is er wel een nieuw grunge-fenomeen opgestaan. En zoals alle goede muziek tegenwoordig lijkt het wel, komt dit fenomeen ook uit Ierland. Het gaat om Bleach 93 en zij hebben eigenlijk een beetje hun MTV Unplugged momentje gehad in het klein hier bij ons op Studio Brussel. Want deze week kwamen ze een pianotape spelen, zonder rauwe gitaar dus. Maar net zoals bij Nirvana klinkt het nog altijd even scherp, even schurend en echt. Dit is Bleach 93 met Ceiling.
1: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.
2: Studio Brussel.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
2: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
3: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
4: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
5: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
6: Ah, hoor ik mijn naam?
5: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
6: Ik bouw slim op.
5: Maar niet snel.
6: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
9: Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: Life is music.
9: Studio.

Young Yellow. Ik moet dringend op vakantie. Ja, de zomer is voorbij. We zijn terug keihard in de realiteit van het werkleven geduwd. Dus het verlangen naar vakantie is terug als nooit tevoren natuurlijk. Dus als je morgen geen zin hebt om weer te gaan werken, dan snap ik dat helemaal. Somber heeft trouwens een goed excuus om tegen je baas te gebruiken. Als je echt geen zin hebt morgen, zeg gewoon dit. My body isn't ready.

The Temper Trap met Sweet Disposition. Sirenes en blauwe lichten in de straten van Londen. Het is het decor van deze doorbraakplaat van George Smith uit 2016. Blue Lights.

0: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja,
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.

White Lies Bigger Than Us. De eerste Werchternaam voor 2027 werd deze week aangekondigd, want Ray komt naar Werchter Boutique. De ticketverkoop is zelfs al gestart. Ja, geen betere song om dat te vieren dan deze. Dit is Joy. I declare-

de beste selectie films tijdens Filmfest Gent. Van Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam tot debuutfilms van de strafste filmmakers van morgen. Filmfest Gent. Van 7 tot 18 oktober. Tickets via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK, VRT en Studio Brussel.

0: Jukebox Revelation. Dikke. Gasolina. Jay Bernard. Hakim. Amber Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Snowcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Lessibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio Brussel, de Snowcase.
0: Samen met Sunweb.
2: Vanavond op VRT 1.
3: Bent u een voetballer?
4: Geweest, geweest.
3: En hoe is uw naam?
4: Anderwereld.
3: Ik dacht het. Mag ik uw kostuum zo eens even bekijken?
4: Tuurlijk, dat mag.
3: Ja?
4: Tuurlijk.
3: Ja?
2: Op VRT 1 ontdek je de stiekeme plannen van Annemie in Is het gelukt? Op VRT Canvas wordt de dreiging al maar groter in de dramaserie Kabul. En op VRT Max vind je fictie van eigen bodem met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
5: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
6: Jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Proximus presenteert.
10: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
11: Ja.
10: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
10: Ja, dat is louche.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Deze radiospot is voor u.
12: Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
13: pas opgestaan.
12: ...al direct weer in slaap valt.
13: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
12: En maar kwijlen op zijn kostuum.
13: Ja, is dat normaal?
12: Nee.
13: Want slapen doet je in je bed.
12: Het is bedtijd.
13: Echt waar.
12: Tijd voor een Sleep Life bed.
14: Sleep Life.
15: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
16: Iedereen

0: Kidnet op kidnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
4: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
6: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
10: In Libelle naar...
11: De vijf beste looks van nu.
10: In Feeling of naar...
11: De hotste adresjes in je buurt.
10: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Goedemiddag, het is 3:00.
15: VRT Nieuws
14: met Toon Janssens.
16: Duizenden mensen hebben geld ingezameld voor de ondersteuning van vluchtelingen. In Brussel nemen zo'n 3600 mensen deel aan de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze wandelen 20 of 40 kilometer of volgen hun eigen route en samen zamelden ze al 750.000 euro in. De opbrengst wordt gebruikt om mensen op de vlucht te ondersteunen, onder meer met informatie over hun asielprocedure, gratis juridisch advies en het verdelen van, of het verdedigen liever, van hun rechten. Deze mensen vertellen waarom ze meewandelen.
17: Mee vandaag, omdat ik vind dat niemand illegaal is. Mensen worden enkel maar illegaal gemaakt. En ik vind het daarom belangrijk om hier te zijn en solidair te zijn.
18: Ik vind het belangrijk als je om whatever reden niet meer in je land kunt blijven, dat je wel ergens anders warm kunt opgevangen worden.
19: Toch wel even ons steentje bijdragen voor de jongeren en de nieuwkomers die het wel nodig hebben.
16: In een restaurant van Lunch Garden in Borsbeek in Antwerpen heeft een man vanmiddag anderen bedreigd met een mes. De man kon overmeesterd worden. Eén persoon raakte daarbij licht gewond. De aanleiding van het incident is nog niet duidelijk. Mogelijk zou er een discussie hebben plaatsgevonden tussen twee mannen, maar meer informatie is er voorlopig niet. In Frankrijk blijven 400 tot 500 middelbare scholen morgen gedeeltelijk of volledig gesloten. Dat zegt de Franse minister van Onderwijs. Scholieren protesteren er al dagen tegen de slechte staat van het onderwijs. Die protesten lopen regelmatig uit de hand. In 24 scholen is brand gesticht of zijn plunderingen aangericht en al 78 personeelsleden raakten gewond. Alles samen sloten vrijdag zo'n 500 scholen de deuren en het is er ook morgen nog niet veilig genoeg om de lessen weer volledig te hervatten. Het weer nog, vanmiddag zonnig, temperaturen tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo. Eerst een grijze ochtend, gevolgd door zon en temperaturen rond de 22 graden.
0: Studio Brussel.
15: Dit is het weekend van Studio Brussel.
0: Robbe van Dijk.
14: Een heel goede zondagmiddag. Zometeen gaan we een paar keer stijlvol tot vier tellen. Maar eerst een stijlvolle openingsplaat van Bazaar. Welkom.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Balthazar met Begin opnieuw. In de hele muziekgeschiedenis heeft niemand ooit zo prachtig tot vier geteld als Snoop Dogg. In het begin van dit nummer, Nothing But A G-Thing. Zat trouwens ook in de soundtrack van GTA San Andreas in der tijd. Geniet even van deze 5 seconden pure wereldklasse. 1, 2, 3 and to the folks. Snoop Doggy Dogg en Dr. Dre is at the dope. Oh, dat is zo goed, zo extreem ontspannen. Ik hoor gewoon wuivende palmbomen in elke tel. Niemand heeft het ooit beter gedaan. Tot nu, want, en ik had dit nooit gedacht, Snoop Dogg heeft zowaar een uitdager in het begin van een nummer dat ook op de soundtrack van GTA staat, van GTA 6, dat er binnenkort aankomt. Het is een nummer van Catriel, Fred Again, Pink Panthers en Paco Amoroso, die aan het begin van het nummer tot 4 telt alsof hij er een Grammy mee wil winnen. Zijn eerste 3 tellen zijn subtiel, maar de 4e is ronduit explosief en zelfs een beetje vettig. Luister, luister. Oeh, ja, dat vind ik goed, hè. Dit is Sexy Magic.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd na.

0: zet verzekers nog een steentje in mijn schoen. Haha.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust en alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
4: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
5: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
6: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400

The Haunted Youth met Teen Rebel. Het zijn drukke weken voor mensen die snel met een fiets kunnen rijden. Vorige week was er het WK en vandaag het EK wielrennen. Ja, we hopen natuurlijk het beste voor onze Remco Evenepoel samen met Queen. Dit is Bicycle Race.

Rihanna, maar Man Down. Ja, blijkbaar gingen er al een paar Man Down in het EK wielrennen. We hebben blijkbaar al een valpartij gehad. Maar onze Belgen zijn gelukkig ongedeerd. Hopelijk houden ze dat ook zo. Ondertussen een knullig klinkend rockgroepje uit New York dat het zeer goed doet de laatste tijd. Dit is Geese met Au Pays du Cocaïne.

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij twee grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog twee...
3: Was dat alles, meneer?
4: Geef mij ook nog één.
3: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten, of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Iedereen!

Beyoncé met Covid. Deze week heeft Ben Howard de verjaardag gevierd van zijn prachtige debuutplaat Every Kingdom. De 15e verjaardag ondertussen. Het was meteen ook eens een doorbraak dankzij tijdloze songs als The Fear en deze, mijn favoriet van het album, The Wolf.

0: Don't miss this. Samen met Studio Brussel.
1: Is gravel jouw passie? Is gravel misschien jouw droom? Dan is er Sporza. Met op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de livestream van het WK Gravel in Australië op sporza.be. Maar wacht. Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
2: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
3: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
5: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
1: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
8: Ah, hoor ik mijn naam?
7: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
8: Ik bouw slim op.
7: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
9: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: Het is 4:00, goedemiddag.
13: VRT Nieuws.
12: Met Toon Janssens. Het Europees kampioenschap wielrennen is volop aan de gang. De renners hebben nog zo'n 40 kilometer te gaan. En Karel Bertelen, hoe is de situatie in de koers?
14: Er is nog een grote groep van de renner of 50 in de wedstrijd aanwezig. Ze zijn aan het jagen nu op 1 eenzame leider. Dat is Pavel Sivak op een Fransman. En ze rijden inderdaad naar de streep om te beginnen aan de voorlaatste ronde. Dat zijn dan ook 44 kilometer die moeten worden gereden. Met nog 2 keer de beklimming van die Mochanka. Dat is de grote, belangrijke, steile helling op het parcours in die plaatselijke ronde. Het meer dan 2 kilometer klimmen voor een gemiddelde van 10%. Daar gaat het gebeuren normaal gezien in de voorlaatste ronde. De Belgen met Remco Evenepoel op kop van het peloton. Hij is nog omringd door Van Gils, door De Bruyne en door Van Wilder.
12: Oké, dankjewel Karel. In Brussel nemen zo'n 3600 mensen deel aan de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze wandelen 20 of 40 kilometer of volgen een eigen parcours. En samen zamelden ze al 750.000 euro in. De opbrengst wordt gebruikt om mensen op de vlucht te ondersteunen, onder meer met informatie over hun asielprocedure, gratis juridisch advies en het verdedigen van hun rechten. Deze mensen vertellen waarom ze meewandelen.
15: Ik doe mee vandaag omdat ik vind dat niemand illegaal is. Mensen worden enkel maar illegaal gemaakt. En ik vind het daarom belangrijk om hier te zijn en solidair te zijn.
16: Ik vind het belangrijk als je om whatever reden niet meer in je land kunt blijven, dat je wel ergens anders warm kunt opgevangen worden.
17: Toch wel even ons steentje bijdragen voor de jongeren en de nieuwkomers die het wel nodig hebben.
12: In een restaurant van Lunch Garden in Borsbeek in Antwerpen heeft een man vanmiddag anderen bedreigd met een mes. De man kon overmeesterd worden. 1 persoon raakte daarbij wel licht gewond. De aanleiding van het incident is nog niet duidelijk. Mogelijk zou er een discussie hebben plaatsgevonden tussen 2 mannen, maar meer informatie is er voorlopig niet. Het Oktoberfest in München in het zuiden van Duitsland trok dit jaar een record aantal bezoekers. 7,4 miljoen. Er is ook nooit eerder zoveel bier gedronken als dit jaar, alles samen 6,7 miljoen liter. Het Oktoberfest is het grootste volksfestival ter wereld en duurt 10 dagen. De editie van dit jaar werd wel overschaduwd door ongevallen. 2 bezoekers en een medewerker kwamen om het leven. Een andere medewerker moest gereanimeerd worden. En een reisbus vanuit Italië kantelde onderweg naar München. Ook daar kwamen 2 mensen om, verschillende anderen raakten gewond. Het weer zonnig, temperaturen tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo. Eerst een grijze ochtend, gevolgd door zon en temperaturen rond de 22 graden dan.
0: Studio Brussel.
13: Dit is het weekend van Studio Brussel.
0: Robbe van Dijk.
18: We gaan de 50ste verjaardag vieren van een van de beste platen aller tijden. Maar eerst familie van Audrey Hepburn op de radio na Arctic Monkeys.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Arctic Monkeys, Snap Out of It. Audrey Hopper doet het goed op de radio met Sue Me, maar het muzikale gen zit duidelijk breder in de familie ook, want haar broer maakt ook al een paar jaar heel goede muziek en die komt nu bovendrijven onder de vorm van dit nummer. Dit is Earrings van Malcolm Todd.

Zurb en Sofiane Zou met Mwaki. 50 jaar geleden kwam Songs in the Key of Life uit. Een dikke plaat om vele redenen. 21 nummers maar liefst. Ze duurt een uur en drie kwartier. Maar dat is wel een uur en drie kwartier genialiteit van iemand die overloopt van muzikaal talent. Ja, Stevie Wonder dus, moest je nog niet mee zijn. En dit is een van de warmste songs op die plaat. Eentje vol liefde voor zijn toen pasgeboren dochtertje. Isn't She Lovely?

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Ja, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Studio Brussel.

0: Never Be Like You van Flume. Het was een warme week deze week, letterlijk en figuurlijk.
1: De warmste week.
0: Want deze week ondernamen Eva en Dries een vijfdaagse wandeltocht. De warmste tocht was dat, waarbij ze hun huis op wieltjes, hun warme thuis van 750 kilo maar liefst, samen met een hoop warme mensen hebben geduwd. Van Genk, de locatie van vorig jaar, naar Mechelen. Dat is waar de warmste week dit jaar zal doorgaan. En daar kwamen ze aan op vrijdag en zo klonk dat.
2: Mechelen, goeie avond!
3: Ja, ik ben wel even overweldigd door dit. Mechelen is zo'n warme stad. Wij zijn blij, we hebben alle warmte van Genk moeten meenemen in dat huis van 750 kilo. Ik denk dat het nu 10.000 kilo warmte meedraagt. Maar dit is een fantastische aankomst.
4: Wij zijn eigenlijk best oké. De wandelclub van de warmste tocht heeft het volgehouden tot nu toe. De benen zijn nog best oké, de voeten zijn helemaal oké. Dus naar alle verwachtingen, alle verwachtingen in, zijn we hier gewoon wel heel huids gekomen.
0: Ja. Ja, voilà. En zo hebben ze de eerste euro's ingezameld voor de 216 goede doelen van dit jaar. Die zorgen voor een veilige thuis voor iedereen. Het was dus officieel de eerste actie voor de warmste week van dit jaar. Maar intussen kan iedereen zijn actie voor de warmste week registreren. En Pieter, die heeft al meteen het goede voorbeeld gegeven. Dag Pieter.
5: Goedemiddag Robbe.
0: Vertel eens Pieter, wat ga jij doen voor de warmste week dit jaar?
5: Wel, wij gaan een actie organiseren die noemt Local Life Aid. En dat is eigenlijk gegroeid vanuit een serie die ik gezien heb op VRT Max. Een documentaire Life Aid at 40 van, 40 van Bob Geldof. Mm-hmm. Die destijds Band Aid Life Aid heeft georganiseerd op zeer korte tijd. Alle artiesten samengebracht en alles aan het goede doel geschonken. En ik dacht, dat moet ik eigenlijk ook lokaal kunnen organiseren.
0: Wat een cool idee. Dus eigenlijk, ja, het was toen in der tijd de perfecte combinatie van muziek en menselijkheid. Dus dat is iets wat jullie eigenlijk op lokaal niveau, om het zo te zeggen, gewoon opnieuw in het leven gaan roepen.
5: Helemaal correct. Muziek verbindt, jong, dat is ongelooflijk. En ik heb het vorig jaar in het klein uitgeprobeerd in Aarschot, in een klein zaaltje.
0: Okay.
5: Met lokale bands, één locatie, dus Aarschot. Dit jaar gaan we Aarschot-Hildenberg. Volgend jaar komen er weer twee steden bij. En zo gaan we dat laten groeien tot een enorm netwerk van lokale artiesten die volledig gratis optreden voor het goede doel. En we schenken altijd alles aan de warmste week.
0: Nou, dat is prachtig. Ja, die warmte, die muziek is gewoon aanstekelijk. Dat is schitterend om te horen. Dus ja, we kunnen daar ook effectief naartoe komen. Hè. Waar Zeker. Moeten we dan precies zijn? Aarschot, Hildenberg. En waar is het dan precies te doen?
5: Zeker, we beginnen in Hildenberg. Dat is nu vrijdag 9 oktober om 19 uur. En dat is in een grote tent die de gemeente gratis voor ons ter beschikking stelt. Op de parking van Sporthal De Kronkel in het centrum van Hildenberg. En op 28 november kunnen we terecht in Aarschot in jeugdcentrum De Klinker. Dat start ook om 19 uur. En daarvoor stelt de stad ook weer de locatie ter beschikking. En de lokale artiesten zijn aanwezig, de band zijn gekozen en zijn super enthousiast om op een professioneel podium te vlammen voor de warmste week.
0: Oké, dat is fantastisch om te horen. Zeg maar, het is niet de eerste keer dat jij iets organiseert voor die warmste week. Hè. Hoe komt het dat jij je echt elk jaar opnieuw in wil zetten voor de warmste week?
5: Goh, ik vind het een fantastisch initiatief. Ik vind het heel leuk hoe dat je ziet dat iedereen in ons Vlaamse land dingen kan organiseren. Hoe enthousiast mensen vaak zijn met de grote of minder grote initiatieven die ze nemen. En het feit dat jullie ook met de radio en iedereen erbij verbonden is, al die centjes die verzameld worden, echt appreciëren, respecteren en dat geschonken wordt aan het goede doel, dat maakt mezelf ook warm. En dus ik wil mijn steentje heel graag bijdragen.
0: Ja, je had dat absoluut niet mooier kunnen samenvatten dan je het nu gedaan hebt. Het is mooi om te zien dat mensen tot veel lelijke dingen in staat zijn, maar als het even kan, toch ook voor prachtige dingen. Hè? Dus we gaan er samen allemaal ons best voor doen om er een prachtige aanloop naar die warmste week van te maken en er ook een prachtige warmste week zelf van te maken. Dus Pieter, ja, jij bent alvast een van die mensen die daar aan meewerkt. Dus dikke merci voor die actie. Veel succes ook volgende week.
5: Dankjewel.
0: Ja, maak er iets moois van, hè.
5: Fantastisch, gaan we zeker doen. Allemaal naar Hildenberg deze vrijdag, 19 uur.
0: Zeker weten. Merci om even te bellen, hè, Pieter. Ciao, hè.
5: Bye-bye. Yo.
6: Check alle info op dewarmsteweek.be.

Een technotripje van Laurent Garnier, The Man with the Red Face. Iets helemaal anders nu. Sienna Spyro die droomde van een romantische perfectie toen ze naar New York verhuisde. En ze kwam erachter dat New York toch niet de stad is die ze beloofde zijn. Dit is Great Expectation.

0: 21 jaar is ze, maar ze klinkt alsof ze al 60 jaar bestaat. De fantastische Sienna Spyro, zometeen Janelle Monáe.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik niet uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de praline doosjes.
6: Iedereen gelukkig.
5: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de tea. En de tea?
7: Besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: In de thee.
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
9: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
10: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
9: Ja. Kom een keer kijken.
10: Amai, oh merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
12: B-Bad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Studio Brussel.

Fun en Janelle Monáe met We Are Young. Volgende week kan je weer tickets winnen voor de mooiste concerten in de mooiste concertzalen, zoals Block Party en Interpol in Vorst Nationaal binnenkort. Zeker luisteren dus volgende week dinsdag. Dit is Interpol met de Heimlich Manoeuvre.

0: Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Nothing but Thieves, live, samen met Studio Brussel.
1: En toen, nadat Tuur had geghost...
2: Nee.
1: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders...
2: Je meent haar.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Code Yellow!
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja. Kom een keer kijken.
9: Amai, oh merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
12: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
11: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
13: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
12: Bel op onze makelaar.
11: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Imos Koopman!
16: Studio Brussel.
17: Goedemiddag, het is 5:00.
18: VRT Nieuws
17: met Toon Janssens.
19: Het EK wielrennen zit in volle finale. Op het EK in Slovenië zitten de renners in de slotkilometers. Remco Evenepoel rijdt mee op kop. We gaan live naar Karel Bertelen.
20: Het is alleen maar een gegeven geweest dat er natuurlijk kan gebeuren in deze finale. Dat een derde nog in het spel komt, maar dat ziet er voorlopig niet naar uit. Op 3 kilometer van de streep hebben we 2 leiders. En dat zijn Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. En wat is er gebeurd in de wedstrijd? Op de voorlaatste klim van de plaatselijke ronde is Remco Evenepoel gaan antwoorden op een aanval van Giulio Ciccone. Hij reed erop, ernaast en erover en was op kop aan het rijden toen hij in de bocht op de top van die helling ten val is gekomen. Wegkansen, zo leek het. Ciccone alleen aan de leiding, maar die reed niet door, want de achtervolgers die waren dichtgekomen en Remco Evenepoel heeft met de hulp van 2 uitstekende ploegmaats vandaag, Ilan van Wilder was daar ook bij, maar nu in de finale Ramses de Bruyne en Maxime van Geels, die brachten gewoon Remco Evenepoel weer in de kop van de koers. Die haalden ook Ciccone weer in. En op dat moment was het voor Remco Evenepoel het sein om zelf te demareren. Vallen, opstaan en wegrijden. Dat is wat er gebeurd is met Remco Evenepoel vandaag. Op dit moment, op 2 kilometer van de streep, krijgen ze alle 2 hun ploegleider nog naast zich. Hun ploegleider van de nationale ploeg. Daarnet is Serge Pauwels iets komen zeggen aan Remco Evenepoel. En nu is daar ook de Italiaanse bondscoach om ook Ciccone nog iets in de oor te fluisteren.
17: Oké, dankjewel, Karel. En dan gaan we naar België. Heeft de Motocross der Naties gewonnen. Dat is de belangrijkste wedstrijd voor landenteams in de motocross. België met Liam Everts en Sascha en Lucas Koenen haalden het voor Spanje. Het is de eerste Belgische zege in 13 jaar.
19: Wie een huisdier koopt, mag vanaf volgende zomer meteen zelf een dierenarts kiezen zonder zijn garantie te verliezen. Als je een huisdier koopt, heb je recht op 1 jaar garantie. Als er binnen dat jaar bijvoorbeeld een aangeboren afwijking opduikt, is de verkoper verantwoordelijk. Maar dat geldt nu alleen als je naar de dierenarts gaat die de verkoper zelf heeft aangeduid. Die regel valt weg, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
6: Je ziet dat er soms mensen van Limburg een puppy kopen in West-Vlaanderen en in het eerste jaar wordt die ernstig ziek en dan gaan die logisch verwijzen naar hun eigen dierenarts in hun omgeving in Limburg. Maar dan vervalt de garantie, want eigenlijk moet die naar de dierenarts gaan in West-Vlaanderen en dat is gewoon niet praktisch. Dus we heffen dat op en we zorgen ervoor dat iedereen die een puppy koopt sowieso 1 jaar garantie heeft en het maakt niet uit naar welke dierenarts hij gaat.
19: Het Russische leger heeft vandaag opnieuw een brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de 5e aanval op een brug in enkele dagen tijd. De aanval veroorzaakte weinig schade, maar er was wel veel verkeershinder. Op het moment van de inslag was ook de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onverwacht bezoek. Het weer nog. Vannacht wordt het mistig bij minimaal tot 12 graden. Morgen en dinsdag starten bewolkt. Daarna is het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden.
18: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
21: Studio Brussel.
22: Dit is het weekend van Studio Brussel.
21: Robbe van Dijk.
17: Er staat een warme hotspot klaar en ook een middelvinger van CeeLo Green en een anthem van Sam Fender. Een heel goede middag en welkom.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Life is music.

0: stevige opener, Placebo met Song to Say Goodbye. Onze hotshot van deze week is het campagnelied voor de warmste week van dit jaar. En het bevat de essentiële elementen van zo'n campagnelied. De stem van Judith brengt een warme boodschap. En Joost zorgt er met zijn drum en bass beats voor dat die boodschap stevig binnenkomt. Dit is I Found You.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Joost en Judith. I found you. I found you.

Een middelvinger van 3 minuten. CeeLo Green met Fuck You. Nu iets helemaal anders. Dit is nog altijd het mooiste nummer van 2025, vind ik. Vurige tokkels van Sam Fender in combinatie met de zachtheid van Olivia Dean. Het is een soort van anthem van fluweel. Rain Me In. Goedemiddag, lieve mensen. En welkom.

0: Nog voor je kan denken...
1: Ik heb gelukkig geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.

NERD met She Wants to Move. Voor mij is het ondertussen wel mooi geweest met de zomer nu. Meestal volgen we het weer met de playlist, maar misschien moeten we het eens gewoon omgekeerd proberen. Ja, als ik nu een herfstliedje draai, dan wordt het misschien volgende week wel gewoon gezellig grijs en regenachtig. Ik ben er in elk geval helemaal klaar voor. Je hoort Paolo Nutini met Radio.

All This Dancing Around, toen nog met bassist Lange Pollen. Nu moeten ze het al een jaar doen zonder hem, maar gelukkig gaat het goed met Triggerfinger. Ze maken nog altijd beestige muziek. Dus vandaag is ook een beetje een feestdag voor hun, want het is 4 oktober. Dat is Werelddierendag, dus daarom dit plaatje van een nachtegaal uit de jaren 0. Het is Nelly Furtado met I'm Like a Bird. MUZIEK

kom op. Waar blijft die herfst? Geen plaat die zo hard vraagt om regen op de ruit als Mia van Gorky. Maar ja, het slechte weer zal voor volgende week zijn, denk ik. Want eerst maken Linkin Park het mooie weer nog. De docu over hun comeback is nu in de zalen. Ik ben al gaan kijken en ja, het is echt heerlijk om te zien hoe die band stukje bij beetje uit de as herrijst. Ik kan je ook het live album aanraden trouwens. Dat hoort bij de film, is live opgenomen in São Paulo. En dit nummer komt van die live plaat. Het is The Emptiness Machine.

Een van de vele bangers van Glynn's Lemonade Money. Haar broer konden we daar straks al horen, dat is Malcolm Todd. Maar nu is het dus de beurt aan grote zus Audrey Hobart. Dit is ze met Sue Me.

Shows met Love Tonight. Ik wens jou vanavond hetzelfde toe. Zometeen kan je nog luisteren naar de afrekening na het nieuws van 6 uur. Dat was hem voor mij. Tot in de toekomst.

0: Revelation.
1: Dikke.
2: Gasolina.
1: Jay Bernard. Hakim. Amber Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Showcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Nessibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
3: Studio Brussel, de Showcase.
1: Samen met Sunweb.

0: over bijvoorbeeld Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen.
1: Hey,
0: en
1: hey, hey, hey. Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiaku. Nu op VRT Max.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: 30 ideeën voor pastaschotels.
3: In Libelle Lekker naar...
4: De 5 beste beleggingen van het moment.
3: In Trends of naar...
4: Belgische politiek achter de schermen.
3: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paparazzen!
6: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
7: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
8: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
9: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
10: Yes! Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
11: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
13: Goedenavond, het is 6 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Toon Janssens.
15: Remco Evenepoel is Europees kampioen. Evenepoel heeft de Europese titel op de weg gewonnen. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het nipt voor de Italiaan Ciccone. Een verslag van Karel Bertelen.
16: Veel meer dan een millimeter zal het verschil niet geweest zijn tussen Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. De beste 2 renners zorgden voor een ultraspannende afloop van dit EK. Dat dus op een climax eindigde voor Evenepoel, maar dat na een koers waarin hij viel, weer opstond, aanviel en ultiem dus de zege naar zich toe trok. De hele wedstrijd lang waren vooral de Belgen vooraan te zien in de koers. Ieder deed zijn deel van het werk, maar een grote pluim gaat zeker naar Maxime van Gils en vooral Ramses de Bruyne. Zij brachten met hun 2 Evenepoel in koers na zijn val en toen hij demareerde, kon alleen Ciccone mee.
15: Ja, en Ciccone leek uiteindelijk op weg naar de titel, maar op het laatste nippertje, met een kleine sprong op de streep, kon Remco Evenepoel toch nog winnen. En dat betekent veel voor hem, zeker na zijn mindere WK vorige week.
17: Zoals iedereen weet was dit de laatste trui die ik nog wilde en moest pakken in het professioneel wielrennen. Ik was echt wel teleurgesteld in mezelf met mijn prestatie van afgelopen zondag. En ik denk dat ik ook heel het land wel een soort van teleurgesteld heb met mijn prestatie op het WK. Dus ik wilde echt wel iets rechtzetten. En nu denk ik wel dat ik deze dik mag vieren.
15: Wie een huisdier koopt, mag vanaf volgende zomer meteen zelf een dierenarts kiezen, zonder zijn garantie te verliezen. Als je een huisdier koopt, heb je recht op 1 jaar garantie. Als er binnen dat jaar bijvoorbeeld een aangeboren afwijking opduikt, is de verkoper verantwoordelijk. Maar dat geldt nu alleen als je naar de dierenarts gaat die de verkoper zelf heeft aangeduid. Daardoor lopen veel mensen hun garantie mis en sommige fokkers maken daar misbruik van, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beender.
18: Vandaag de dag zien we dat er fokkers zijn die heel veel puppy's kweken, waarvan de gezondheidstoestand van die puppy dan in het gedrang komt. De koper gaat er dan mee naar zijn eigen dierenarts en daardoor is er geen garantie meer en heeft eigenlijk de fokker geen verantwoordelijkheid meer voor het beestje. En dat hebben we nu wettelijk veranderd.
15: In Brazilië zijn het vandaag presidentsverkiezingen. Er zijn 13 presidentskandidaten, maar waarschijnlijk zal de strijd gaan tussen de huidige president, de centrum-linkse Lula da Silva, en de radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van ex-president Jair Bolsonaro. De stembureaus zijn al enkele uren open en de eerste resultaten zullen waarschijnlijk in de loop van de nacht binnenkomen. Dat vertelt Matthias Tuijls vanuit São Paulo.
19: Er wordt overal elektronisch gestemd, dus dat zou vrij snel moeten gaan. Maar ja, natuurlijk, omdat je met die verschillende tijdzones zit, is het toch altijd wat wachten eer die resultaten binnenkomen. En ik heb er toch ook maar eens een van de belangrijkste kranten van Brazilië bijgenomen. En Lula die wordt daar op 45% gepeild en Flavio Bolsonaro op 42%. En dat betekent dat er dus geen absolute meerderheid is en dat er over enkele weken een tweede ronde nodig is.
15: En dan nog het weer. Vannacht wordt het mistig bij minimaal tot 12 graden. Morgen en dinsdag starten bewolkt. Daarna is het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden.
20: Studio Brussel.
14: Brussel. De afrekening. Replay.
20: Een hele fijne zondagavond. De beste muziek van het moment. Die stem jij in de afrekening. Hier krijg je de komende 2 uur de hoogtepunten voor moest je het gemist hebben gisteren. En ik begin met de nummer 1. Die is voor de 3e week op rij voor Fontaines DC met Marianne.
14: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. Dit is de nummer 1 in de afrekening.
21: Stem voor jouw favorieten
14: bij Studio Brussel op VRT Max.
22: Hi, this is Fontaines DC and you're listening to Studio Brussels.

0: rekening? Replay.
1: Studio Brussel.
0: 28.
2: Wat is de straf van een pedofiel? Wat is de straf van een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwenhaat? Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen? Wat is het motief van

0: ziek.
1: Dus wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als je kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade?
2: Doe dan je masker af.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij herkenning.

0: Brussel. Pianotapes.
1: Er is een nieuwe pianotape gelanceerd deze week. Ik krijg hem niet uit mijn hoofd. Het was de beurt aan Bleach 93. Een Ierse band die je misschien al gezien hebt op Rock Werchter. Want ze stonden op het podium Nest. Of op Cactus Festival of AFF. Daar hebben ze ook al gespeeld. Ze maken alternatieve grungy post-punk. Dus eigenlijk best veel gitaarwerk. En ze zitten ook al een tijdje in onze playlist met het nummer Ceiling. Dat is een nummer dat ook 13 weken in de afrekening heeft gestaan. Dus als je afrekening-fan bent, dan ben je zeker al bekend met Bleach 93. Ze hebben niet zo heel veel kunnen oefenen achter onze paarse Studio Brussel piano. Maar ze zijn erin geslaagd, jongens, om een prachtige, innemende versie op te nemen. Waar je naar kan kijken via VRT Max en nu gewoon op je radio. Ceiling van Bleach 93.
0: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max. Studio Brussel.

0: bankrekening replay. Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
1: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Je luistert naar de afrekening van deze week.
0: De 30 beste nummers van het moment.
3: Door jou gekozen.
0: De afrekening replay.
3: Studio Brussel.
0: 20.

0: vanavond op VRT1.
1: Bent u een voetballer?
2: Geweest, geweest.
1: En hoe is uw naam?
2: Alderweireld.
1: Ik dacht het. Mag ik uw kostuum zo eens even bekijken?
2: Tuurlijk, dat mag.
1: Ja?
2: Tuurlijk.
1: Ja?
0: Op VRT1 ontdek je de stiekeme plannen van Annemie in Is het gelukt? Op VRT Canvas wordt de dreiging al maar groter in de dramaserie Kabul. En op VRT Max vind je fictie van eigen bodem met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
3: Iedereen.

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ga met die banaan.
2: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
3: Wat is dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1...
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op te eten? Of?
4: Nee, het is voor...
0: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: Life is music.
7: Life is music.
6: Studio Brussel.
8: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. Remco Evenepoel heeft de Europese titel in de wegrit veroverd. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het nipt voor de Italiaan Giulio Ciccone. Karel Bertelen.
9: Veel meer dan een millimeter zal het verschil niet geweest zijn tussen Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. De beste 2 renners zorgden voor een ultraspannende afloop van dit EK. Dat dus op een climax eindigde voor Evenepoel, maar dat na een koers waarin hij viel, weer opstond, aanviel en ultiem dus de zege naar zich toe trok. De hele wedstrijd lang waren vooral de Belgen vooraan te zien in de koers. Ieder deed zijn deel van het werk, maar een grote pluim gaat zeker naar Maxime Van Gils en vooral Ramses de Bruyne. Zij brachten met hun 2 Evenepoel in koers na zijn val en toen hij demareerde kon alleen Ciccone mee. In een nerveuze sprint waarin Evenepoel de laatste bocht verkeerd inschatte, leek Ciccone op weg naar de titel, maar met een ultieme laatste krachtsinspanning en jump op de streep kon Evenepoel toch winnen. Dubbel Olympisch goud, dubbel wereldgoud, dubbel Belgisch goud en nu ook dubbel Europees goud, alles op de weg en in de tijdrit heeft Remco Evenepoel in zijn carrière gewonnen. Niemand deed hem dat ooit voor.
8: En dus betekent die Europese titel veel voor Evenepoel, zeker na zijn mindere WK vorige week.
10: Zoals iedereen weet was dit de laatste trui die ik nog wilde en moest pakken in het professionele wielrennen. En, ik was echt wel teleurgesteld in mezelf met mijn prestatie van afgelopen zondag. En ik denk dat ik ook heel het land wel een soort van teleurgesteld heb met mijn prestatie op het WK. Dus ik wilde echt wel iets rechtzetten en denk ik wel dat ik deze dik mag vieren.
8: En België heeft de motocross der naties gewonnen, zeg maar het wereldkampioenschap voor landenteams. België met Liam Everts en Sascha en Lucas Koenen haalde het voor Spanje en Nederland. Het is de eerste zege in 13 jaar en daar is Liam Everts heel blij mee.
11: Ja, niet te geloven. Ik wist zelfs niet dat we gewonnen hadden. Ik dacht, twee of drie, ik hoorde een klein beetje door de helm af en toe is van punten. En ik dacht dat het 2 of 3 ging zijn. Ik deed gewoon fijn mijn ding. Dus super.
8: Bij de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een deelnemer zwaar gewond geraakt. De man van 45 werd aangereden door een andere deelnemer van 55 die vermoedelijk onwel was geworden. Zijn racewagen week van het parcours af, reed door een afsluiting en een weide en kwam verderop weer op het circuit terecht. En daar werd het slachtoffer, die naast zijn wagen stond, aangereden. Hij verkeerde even in levensgevaar. Ook de andere deelnemer is zwaar gewond afgevoerd. Zowat 485.000 mensen hebben vandaag deelgenomen aan Open Bedrijvendag. Ze konden een bezoek brengen aan een van de ruim 200 bedrijven die de deuren hebben opengezet voor een blik achter de schermen. Bezoekers konden kiezen tussen grote industriële bedrijven, revalidatieziekenhuizen, uitvaartcentra en een mosterdmakerij. Ook politiecommissariaten waren dit jaar populair. Maar het meeste volk, zo'n 20.000 bezoekers, trok naar de werkplaatsen van de NMBS. Het wordt mistig vannacht bij minima tot 12 graden. En ook morgen en dinsdag start de grijs. Daarna wordt het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden. Woensdagmiddag verdwijnt de zon. Dan komt er wolken, regen en buien. De rest van de week wordt het frisser, nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Studio Brussel. Brussel. De afrekening. Replay.
1: Goedenavond, vrienden. Wat een goede keuze om hier te vertoeven op je zondagavond. Want je krijgt een zeer smakelijke playlist. Eentje die je namelijk zelf mee bepaalt of bepaald hebt. Want dit zijn de highlights van de afrekening deze week. Welkom.
6: Je luistert naar
0: Studio Brussel. Life is music.
6: 15.

0: Bankrekening Replay. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Studio Brussel.
2: De afrekening Replay.

0: Studio Brussel.
1: De afrekening replay.
2: Hallo dag vrienden, het is zondagavond. Je hebt dus eigenlijk nog 6 dagen de tijd om je keuze te maken voor de afrekening. Maar ik was aan het denken, misschien is het gewoon goed om nu al te gaan stemmen. Dan is dat achter de rug. En je hebt dus wel degelijk inspraak, hè, in die lijst. Het enige wat ik vraag zijn jouw 3 favoriete platen van het moment. Die kan je gaan kiezen bij VRT Max, Studio Brussel. En dan natuurlijk bij mij komen zitten en ontdekken wie er bovenaan de lijst staat. Dat is voor zaterdagochtend 10 uur. Nu is het zondagavond en dan krijg je eigenlijk gewoon de hoogtepunten van de afrekening. Veel plezier!
0: Je luistert naar de afrekening van deze week.
1: De 30 beste nummers van het moment.
0: Door jou gekozen.
1: De afrekening replay.
0: Studio Brussel.
1: Acht.

0: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Je luistert naar de afrekening van deze week.
2: De afrekening replay.

0: hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Je hebt deze week het campagnelied van de warmste week leren kennen. En die komt van Joost en Judith, die het thema van de warmste week, een warme thuis voor iedereen, omarmd hebben in hun nummer I Found You. I Found You gaat over hoe een bepaald persoon eerder dan een fysieke plek evenzeer een warme thuis kan zijn. Dus misschien is het wel een herkenbaar thema voor jou. Laat zeker weten wat je ervan vindt. Het is de hoogste nieuwkomer in de afrekening deze week.
0: Dit is de afrekening replay.
2: I've been out on the road for...
1: En toen, na de duur had je ghost.
3: Nee.
1: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
3: Je meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
3: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen? Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
0: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
0: Life is music. Life is music.
4: Studio Brussel.
5: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Brussel zit de kern van de federale regering nog altijd samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. De regering wil tussen de 10 en de 14 miljard euro vinden. De sfeer is constructief, zegt Michael van Drogenbroek in de Wetstraat, maar de moeilijke keuzes moeten nog komen.
6: Zal er bijvoorbeeld gesnoeid worden in de groeinorm van de gezondheidszorg? Gaat er gekeken worden naar hogere btw-inkomsten? Moeten rijke schouders meer bijbetalen? Het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten. En de moeilijke maatregelen die worden nu ongeveer aangesneden. Dus de vraag is vooral of in de loop van de avond die constructiviteit, of dat die zal blijven. En dan wordt er met name vooral toch gekeken naar de Franstalige liberalen, waarvan de voorzitter toch heel duidelijk heeft gezegd, ja, naar nieuwe inkomsten, nog eens nieuwe belastingen, daar willen wij niet aan meewerken. Als dan bijvoorbeeld die verhoging van die btw-tarieven straks wordt besproken, is de vraag of die vrolijkheid dan blijft.
5: Bij de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een deelnemer zwaar gewond geraakt. De man van 45 werd aangereden door een andere deelnemer van 55, die vermoedelijk onwel was geworden. Zijn racewagen week van het parcours af, reed door een weide en kwam verderop weer op het circuit terecht. Daar werd het slachtoffer, die naast zijn wagen stond, aangereden. Ook de andere deelnemer is zwaar gewond afgevoerd. Er heeft een zware brand gewoed op een grote camping aan het Gardameer in het noorden van Italië. Daarbij zijn 24 mensen gewond geraakt. Eén toerist heeft zware brandwonden, de meeste anderen hebben te veel rook ingeademd. Het vuur ontstond in een vakantiehuisje en sloeg over naar 20 andere huisjes en enkele auto's. Vier Duitse brandweermannen die er met vakantie zijn, begonnen met de bluswerken voor de brandweer aankwam. Sport Remco Evenepoel is de nieuwe Europese kampioen wielrennen. Evenepoel won in Slovenië na een millimetersprint met de Italiaan Giulio Ciccone. Hij doet zijn verhaal.
7: Mijn enige fout dat ik vandaag maak is de laatste bocht die ik echt volledig verkeerd aansnijd. En Ciccone zet eigenlijk meteen aan vanuit de bocht. Dat was een supergoede tactiek. Maar gelukkig nog weerstand getoond en net op de meter over.
5: En België heeft in Frankrijk de motocross der naties gewonnen, zeg maar het WK voor landenteams. België met Liam Everts, Sascha en Lucas Koenen haalde het voor Spanje en Nederland. Het is de eerste Belgische zege sinds 2013. En daar is Liam Everts blij mee.
8: Ja, niet te geloven. Ik wist zelfs niet dat we gewonnen hadden. Ik dacht, twee of drie. Ik hoorde een klein beetje door de helm af en toe is van punten. En, maar ik dacht dat het 2 of 3 ging zijn. Ik deed gewoon fijn mijn ding. Dus ja, super. Ja,
5: Liam is de zoon van Stefan Everts, die de motocross der naties 5 keer won. Vanavond meestal helder, vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel. Vuurland. Joris Brijs.
9: Goedenavond, lieve vrienden van de warme muziek. We zijn oktober binnengewandeld, de maand waarin de herfst pas echt haar intrede doet, het zonlicht sneller verdwijnt en we op zondagavond knus en warm in de zetel ploffen. Dat doe je in het beste geval met Vuurland op de radio. We vieren hier 15 jaar Every Kingdom van Ben Howard. Er is ook nieuwe muziek van Rye en Matt Berninger. Maar eerst is er Royal Otis. Welkom in Vuurland.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

Royal Otis en Car misschien wel de allerbeste omgeving om naar Vuurland te luisteren. Dus als je nu een avondrit voor de boeg hebt, kan ik je tot 10 uur nog gezelschap houden. Nu met een band die morgenavond in de Roma in Antwerpen komt spelen. An Evening with Band of Horses staat daar op de planning. De Amerikaanse band blikt samen met een uitverkochte Roma terug op hun muzikaal cv. Het is vooral een eerbetoon aan het 20-jarige bestaan van hun debuutplaat Everything All The Time. Dit nummer stond in 2006 niet op dat album, maar ze brachten het dit jaar als extra toch uit. Een publiekslieveling, morgenavond dus ook in Antwerpen. Biding Time is a Boat to Row. Yeah.

Kiss Me van Mauro uit Portugal. We hebben deze week nog een paar prachtige nazomerdagen gekregen. Het zullen waarschijnlijk wel de laatste geweest zijn. Rai heeft dit nummer exact gemaakt om met een goed gevoel terug te blikken op die zomer die voorbij is. Summer Song.

Confirmation van Westerman. Deze week was het al 15 jaar geleden dat Ben Howard de wereld liet kennismaken met zijn geweldige muziek. De debuutplaat Every Kingdom kwam uit in 2011. We zijn nu 15 jaar na datum. En Ben Howard is als artiest geëvolueerd en heeft verschillende muzikale paden bewandeld. Maar het begon dus met pure indie folk op Every Kingdom. Is het objectief de allerbeste plaat ooit gemaakt? Misschien niet. Maar bij mij staat dat album toch nog altijd op 1. Ik heb aan geen enkele plaat meer gehad in mijn leven dan aan deze. En nog het meest aan dit nummer waarmee Every Kingdom eindigt. Het pakkende Promise.

0: Studio Brussel. Vuurland.
1: February, I felt the same as I do now.

before you call me. Track and Field van J. Jerome 87. Dat is het soloproject van Joe Newman, de frontman van Alt-J. Deze week kondigde De Roma een show van Palace aan. Op 6 maart wil ik erbij zijn zelf in Antwerpen om onder meer muziek van hun nieuwe plaat Ox te horen. Ze hebben op dat album hun nummers meer ademruimte gegeven. En net daarom is Brown Bread voor mij zo mooi. Het krijgt meer dan 6 minuten om aan intensiteit te winnen. Dit is Palace.

Brett van Palace. We gaan een mooi muzikaal zaadje planten nu. Lucy Dacus met Planting Tomatoes. Het gaat over het besef dat je intussen al ouder bent geworden dan iemand die je onderweg verloor. Haar antwoord daarop is dankbaar blijven en nieuwsgierig zijn.

Graveyard van Feist. 2 weken geleden verraste Matt Berninger met de nieuwe EP Type It Up. Alweer nieuwe muziek. Je hoort ons zeker niet klagen. De inspiratie stroomt er de laatste maanden uit bij Matt Berninger. En dit nummer schreef hij tijdens de Get Sunk Tour. En zoals zo vaak zit er een vreemd detail in. Hij heeft het zo over het opeten van stickers op appels in Ask for Water. I can feel her heart rounding into form. En zoals zo vaak zit er een vreemd detail in. Hij heeft het zo over het opeten van stickers op appels in Ask for Water. I can feel

0: komen zachtjes aan bij 9 uur terecht met nu voor het eerst Beth Orton in Vuurland. Sinds de jaren 90 maakt ze muziek waarbij folk en elektronica door elkaar bewegen. Het kreeg zo de naam Folktronica. Ze werkte toen onder meer ook samen met de Chemical Brothers. 30 jaar later blijft ze nieuwe wegen zoeken, zoals op haar laatste album The Ground Above. Dit is Cigarette Curls van Beth Orton.
1: Studio Brussel.
2: Vuurland.
1: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen in Wallonië gratis online gezet. De persoonsgegevens komen uit een databank van het Waalse opleidingsnetwerk, de tegenhanger van Sintra in Vlaanderen, zeg maar. En dat werd begin dit jaar gehackt. Het gaat om gevoelige informatie zoals rijksregisternummers en ook tienduizenden rekeningnummers. De gegevens zijn gratis op het dark web gezet en zo kunnen ze gemakkelijker misbruikt worden. Oplichters kunnen bijvoorbeeld geloofwaardiger overkomen in phishing mails of in telefoontjes. In Brussel zit de kern van de federale regering nog altijd samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. De regering wil tussen de 10 en de 14 miljard vinden. De sfeer is constructief, zegt collega Michael van Drogenbroek in de Wetstraat. Maar de moeilijke keuzes moeten nog komen.
2: Zal er bijvoorbeeld gesnoeid worden in de groeinorm van de gezondheidszorg? Gaat er gekeken worden naar hogere btw-inkomsten? Moeten rijke schouders meer bijbetalen? Het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten. En de moeilijke maatregelen die worden nu ongeveer aangesneden. Dus de vraag is vooral of in de loop van de avond die constructiviteit, of dat die zal blijven. En dan wordt er met name vooral toch gekeken naar de Franstalige liberalen, waarvan de voorzitter toch heel duidelijk heeft gezegd, ja, naar nieuwe inkomsten, nog eens nieuwe belastingen, daar willen wij niet aan meewerken. Als dan bijvoorbeeld die verhoging van die btw-tarieven straks wordt besproken, is de vraag of die vrolijkheid dan blijft.
1: En op 13 oktober moet de premier de begroting voorstellen in het parlement. In Merksem in Antwerpen is de afbraak van het oude viaduct aan de Afwasdoom sneller klaar dan gepland. Daardoor kan de Schijnpoortweg morgen vroeg al open, een dag eerder is dat. Het gaat om een onderdeel van de werken aan de Oosterweelverbinding. Op de plaats van het afgebroken viaduct bouwt bouwheer Landis een nieuw stuk van de zogenaamde bypass. Dat is een tijdelijke snelweg. Er heeft een zware brand gewoed op een grote camping aan het Gardameer in het noorden van Italië. Daarbij zijn 24 gewonden gevallen. Eén toerist heeft zware brandwonden. De meeste anderen hebben te veel rook ingeademd. Het vuur ontstond in één vakantiehuisje en is overgeslagen naar 20 andere huisjes en enkele auto's. Vier Duitse brandweerlui die er met vakantie zijn begonnen met de bluswerken voor de brandweer aankwam. Het weer vanavond is meestal helder. Vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.
3: Joris Brijs.
4: Opnieuw welkom in Vuurland, muziekvrienden. Er staat dit uur nog Peanut Butter Jelly op de menukaart. Een nieuw smakelijk nummer van Kevin Morby. Eerst Nothing Arrived van Villagers. Klinkt aanstekelijk, maar onder die best vrolijke melodie schuilt een verhaal over verwachtingen en teleurstelling. Grote levensvragen in kleine nummers steken. Dat is wat Connor O'Brien van Villagers kan als geen ander. Leuk dat je erbij bent. Heel goedenavond.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Nothing Arrived van Villagers. Deze week vierde ook een Bon Iver-album, een speciale verjaardag. 22 Million heeft de leeftijd van 10 jaar bereikt. De plaat waarop we Bon Iver voor het eerst wat elektronischer leerden kennen. Hij begon ook voor het eerst met pitchcorrectie te werken op dat album. Hoor je ook in dit prachtige nummer. Justin Vernon zelf spreekt het uit als 29 #StraffordApartments. Sarah.

Dream, She Took My Hand van James Blake. Komende week speelt hij op donderdag en vrijdagavond in het Koninklijk Circus. Kevin Morby riep voor nieuwe muziek de hulp in van Aaron Dessner. Hij schreef mee aan deze PBJ, de afkorting voor Peanut Butter Jelly. Maar een vriendin van Kevin Morby gebruikte eigenlijk de afkorting voor autorijden met de ramen open en tegelijk de airco op volle kracht laten draaien. Op dit moment dus niet nodig, dus hou je ramen dicht tijdens PBJ.

Green Eyes van Coldplay. Emily Messi van de band Slow Pulp hoorde aan een verkeerslicht een onweerstaanbaar drumritme uit een rode Mazda naast haar auto komen. Ze arriveerde thuis en probeerde het zelf na te bootsen. Het resultaat hoor je in deze red car.

Chinatown, een zalige samenwerking tussen Bleachers en de Boss Bruce Springsteen. 20 jaar geleden al verscheen het debuutalbum van Manchester Orchestra, Like a Virgin, Losing a Child. De band viert het jubileum met een nieuwe opname van alle nummers op dat album. Dit is Collie Strings, dat is de afsluiter, maar dan in de versie van 2026.

Franto Andino van Hermanos Gutierrez. Dat zijn gitaarbroeders uit Zwitserland met Ecuadoriaanse roots. Eind deze maand mag je een tweede album van X-Ray verwachten. Dat is Elena Tonra van Daughter, solo. Ze doet het op Radio Station met een bijna smachtende zang. Het heeft iets bezwerend hoe het nummer verder openbloeit. Als je zin hebt in meer X-Ray op 30 oktober, dus een hele nieuwe plaat met als titel...

Kingfisher begon met 3 Ierse vrienden rond de keukentafel nummers schrijven. Intussen zingt een groot publiek al mee met hun Ierse folk. How Lonely draait al maanden mee tijdens hun shows, nog voor de officiële release nu. Het gaat over onbeantwoorde liefde. Gelukkig heeft het een refrein gekregen om die eenzaamheid weg te zingen in volle zalen. Kingfisher.

0: Brussel. Brussel. Vuurland.
1: Joris Brijs.
2: We zijn aan het einde van deze Vuurland gekomen, de eerste van de herfstmaand oktober. De muziek zal de komende weken alsmaar meer deugd doen op zondagavond. We gaan eruit met Paolo Nutini en Writer. Tot volgende week.
3: Hey, this is Paolo Nutini, and you're listening to the end song, Vuurland. This is Writer. Thanks for listening. Life is music.

0: over bijvoorbeeld Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weer al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Life is music.
4: Studio Brussel.
6: Het is 10:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het kernkabinet van de federale regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord. De opdracht is 10 tot 14 miljard vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd, maar voorlopig is het water te diep. Dat zegt collega Benedikt Koesemens in de Wetstraat.
7: Rond 9:30 was het hier voorbij, zonder uiteindelijk de nacht in te gaan en zonder definitief akkoord, ook al was dat niet echt de verwachting. Wat hebben ze gedaan? Premier De Wever heeft een nieuwe nota opgesteld. Die hebben ze punt per punt overlopen, alle mogelijke maatregelen dus, waarvan sommige zeer gevoelig liggen. Denk aan een hogere BTW of besparingen in de gezondheidszorg. Uiteindelijk bleek hier dat de meningsverschillen rond de tafel nog altijd heel groot zijn. Daarom wordt het werk nu de komende dagen verder gezet in technische werkgroepen en dan woensdag zitten de topministers weer bijeen. Deze avond had eerder als doel een eerste grote stap zetten en zien of ze er met deze ploeg kunnen geraken.
6: Ja, vicepremier en minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V zei bij Buitenkomst dat er zeker geen sprake is van een crisis en dat ze de komende week rustig voortwerken.
8: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
6: En dit is net binnen. De Brusselse regering heeft zo net wel een akkoord bereikt over de gewestbegroting voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting Dirk de Smet. Later meer daarover. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen in Wallonië gratis online gezet. De persoonsgegevens komen uit een databank van het Waalse opleidingsnetwerk, de tegenhanger van Sintra in Vlaanderen. En dat netwerk werd begin dit jaar gehackt. Het gaat om gevoelige informatie zoals rijksregisternummers en ook tienduizenden bankrekeningnummers. De gegevens zijn gratis op het dark web gezet. Zo kunnen ze gemakkelijker misbruikt worden. Oplichters kunnen bijvoorbeeld geloofwaardiger overkomen in phishing-mails of telefoontjes. En zowat 485.000 mensen hebben vandaag deelgenomen aan Open Bedrijvendag. Ruim 200 bedrijven hebben de deuren opengezet voor een blik achter de schermen. Bezoekers konden kiezen tussen grote industriële bedrijven, revalidatieziekenhuizen, uitvaartcentra en een mosterdmakerij. Ook politiecommissariaten waren dit jaar populair, maar de meeste mensen, zowat 20.000 bezoekers, trokken naar de werkplaatsen van vervoersmaatschappij en NMBS. En een week na het tegenvallende WK in Canada heeft Remco Evenepoel het EK wielrennen gewonnen in Slovenië. Die gouden medaille ontbrak nog op zijn palmares. Evenepoel maakte het op de meet af na een millimetersprint met de Italiaan Giulio Ciccone. Bondscoach Serge Pauwels beleefde bange momenten in de volgwagen en zag een collectieve topprestatie van de Belgen.
9: Ja, ik ben heel fier op hoe het hele team heeft gereden. Want het is toch niet eenvoudig om na die ontgoocheling van vorige week, ook al zijn het dan voor een stuk andere renners, om hier met volste vertrouwen aan de start te staan en ook te durven de koers in handen te nemen, wat we gedaan hebben. En dan hoe de sprint gelopen is. Ja, we zaten er in de auto achter. We konden wel zien dat het er eigenlijk niet goed uitzag, want we klopten al op ons stuur en we dachten dat het niet gelukt was. Maar dan, ja, zijn jump was fenomenaal goed.
6: Ja, met Ramses de Bruyne op de 6e plaats en Maxime van Gils op de 8e eindigden 3 Belgen in de top 10. Het weer vannacht, nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het kernkabinet van de federale regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord. Vanavond lagen de moeilijkere thema's op tafel. De opdracht is om minstens 10 miljard te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd. Voorlopig is het water te diep, maar van een crisissfeer is geen sprake. Dat zegt vicepremier en minister van Begroting Vincent van Petegem.
2: We hebben de nood overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten. Die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. Hè. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
1: Ja, de komende dagen gaan ze voort in de werkgroepen. Wellicht komt het kernkabinet woensdag opnieuw samen. De deadline is 13 oktober. De Brusselse regering heeft vanavond wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk de Smet. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Het doel van de regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Morgen voormiddag stelt minister-president Dilias de begroting voor in het parlement. De stembureaus in Brazilië voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zijn gesloten. En dankzij het volledig elektronische stemsysteem wordt de uitslag al binnen enkele uren verwacht. De belangrijkste kandidaten zijn huidig president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. De natuurbrand bij een toegangsweg van Machu Picchu in Peru is onder controle, dat zegt de brandweer. Bij die brand vielen gisteren 1 dode en 2 gewonden. Het vuur was ontstaan in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor toeristen. Machu Picchu trekt jaarlijks bijna 3 miljoen bezoekers. Boeren hadden in die vallei kreupelhout in brand gestoken om plaats te maken voor landbouwgrond en zo is een grote brand ontstaan. Vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nog nevel en mist. Daarna veel zon, wat hoge wolken.

0: Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. Het kernkabinet van de regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord vanavond. De opdracht is minstens 10 miljard vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd. Voorlopig is het water nog te diep, zegt collega Benedikt Koesemens.
2: Rond 9:30 was het hier voorbij, zonder uiteindelijk de nacht in te gaan en zonder definitief akkoord, ook al was dat niet echt de verwachting. Wat hebben ze gedaan? Premier De Wever heeft een nieuwe nota opgesteld. Die hebben ze punt per punt overlopen, alle mogelijke maatregelen dus, waarvan sommige zeer gevoelig liggen. Denk aan een hogere BTW of besparingen in de gezondheidszorg. Uiteindelijk bleek hier dat de meningsverschillen rond de tafel nog altijd heel groot zijn. Daarom wordt het werk nu de komende dagen verder gezet in technische werkgroepen en dan woensdag zitten de topministers weer bijeen. Deze avond had eerder als doel een eerste grote stap zetten en zien of ze er met deze ploeg kunnen geraken.
1: Ja, ze praten dus voort. Van een crisissfeer is geen sprake, zegt vicepremier en minister van Begroting Vincent van Petegem.
3: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. Hè. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
1: De Brusselse regering heeft vanavond wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk de Smet van Anders. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Het doel van de regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Morgen voormiddag stelt minister-president Dilles de begroting voor in het Brussels parlement. De stembureaus in Brazilië voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zijn gesloten en dankzij het volledig elektronische stemsysteem wordt de uitslag al binnen enkele uren verwacht. Bijna 50% van de stemmen is nu geteld. De belangrijkste kandidaten zijn huidig president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. Als niemand meer dan 50% haalt, is er over 3 weken een tweede ronde. De natuurbrand bij een toegangsweg van Machu Picchu in Peru is onder controle, dat zegt de brandweer. Bij die brand vielen gisteren 1 dode en 2 gewonden. Het vuur was ontstaan in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor toeristen van de ruïnestad. Machu Picchu trekt jaarlijks bijna 3 miljoen bezoekers. Boeren hadden in de vallei kreupelhout in brand gestoken om plaats te maken voor landbouwgrond. En zo is een grote brand ontstaan. Sport in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zowel zeker van de top 2 in hun groep. Achteraf zei bondscoach Jorge Jesus dat sterspeler Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet eerder deze week de selectie omdat hij niet mocht spelen. Nederland won vanavond met 2-1 van Servië. In dezelfde poelen raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. Morgen spelen de Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Het weer nog, vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nog nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Zo zondag

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brazilië worden de stemmen geteld na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen de voorbije dag. Ruim 60% van de stemmen is intussen al geteld. De belangrijkste kandidaat bij de verkiezingen zijn de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de voormalige uiterste rechtse president Jair Bolsonaro. Die werd eerder nog veroordeeld tot 27 jaar cel voor poging tot staatsgreep. Als niemand meer dan 50% haalt, wordt over 3 weken een tweede verkiezingsronde georganiseerd. De Spaanse politie heeft in Ceuta een groot tentenkamp ontruimd op het strand. Daar verbleven zo'n 3500 vluchtelingen en migranten. Het gaat om mensen die nog waren achtergebleven na de bestorming van de Spaanse enclave vanuit Marokko eind juli. Toen staken plots tienduizenden mensen de grens over. De ontruiming van het tentenkamp gebeurt in de aanloop naar een gepland bezoek van de Spaanse koning. Er werden in totaal 350 agenten ingezet. De vluchtelingen en migranten worden nu naar een opvangcentrum gebracht, maar ze kunnen ook kiezen om vrijwillig naar Marokko terug te keren. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis hadden, met bestelbusjes liever naar de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen daar. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. En er zijn mogelijke aanwijzingen dat Iran ook een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging om een aanslag te plegen. De 5 verdachten zijn intussen weer vrijgelaten onder voorwaarden. En de federale regering heeft het voorbije weekend geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om dat akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
2: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.